0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja?
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
4: Gamma!
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 6 uur.
9: Een goedemorgen. Binnenlandminister Quentin wil meer gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land. Aanleiding is de arrestatie van een man van 20 met een geladen Kalashnikov in zijn bagage, gisteren in het station van Brussel-Zuid. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Zoiets zien we de laatste tijd wel vaker. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
10: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien. Namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
9: Wat de man die gisteren opgepakt werd van plan was, weten we nog niet. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moest zo'n 15% van alle werknemers vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En sport in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van Kortrijk. Anderlecht pakt zo 6 op 12 en staat 10e. A-Gent klopte Oud-Heverlee-Leuven ook met 1-0 en staat mee aan de leiding met het maximum van 12 punten. Kortrijk en OHL hebben nog geen punten en bengelen onderaan de stand. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Bergs als Alexander Bloks in de derde ronde. Bergs versloeg een Nederlander in 4 sets, Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Eerder gisteravond stootte ook Elise Mertens door naar de derde ronde, bij de vrouwen dan. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.
7: Music matters.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
8: Zottekes? Wakko?
7: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Really? Music matters.

0: Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
8: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
8: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
8: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
8: Nee.
5: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
14: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
16: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
15: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
17: Eurostar. Together we go further.
18: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
19: Van Haren, Van Haren.
18: Omdat we van schoenen houden.
20: Wienerberger.
21: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè. Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè. Die zijn ook juist. Lang en smal.
22: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
23: Wienerberger.
22: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
24: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Een goeiemorgen. Het blijft onduidelijk wat de man bezielde die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov in zijn sportzak. Het wapen zat verstopt tussen babykleren. Volgens HLN verklaarde de man aan de politie dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders onderzoeken nog of dat klopt. Onze veiligheidsdiensten zien wel vaker Noord-Franse jongeren die naar hier komen om een centje te verdienen in het criminele milieu. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
7: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
6: Binnenlandminister Quintin wil daarom meer gemengde patrouilles in ons land, van politie en militairen samen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
8: Uiteraard heel blij met de 12-12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepers, die altijd met mij aan het lachen was dat hij de enigste was met 12-12, die heeft het nu wel zin.
6: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is tiende. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Berghs als Alexander Bloks in de derde ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets na een heel moeilijke wedstrijd.
9: Het weer dat continu verandert. Per trochtier, het ging minder vooruit. Het was niet altijd de mooiste tennis en dan vond ik het even. Ik ging het soms weer weg. Ik vind het wel echt zalig dat ik hem er zo uittrek, want het zijn die battles die ik moet leren winnen. En het positieve is dat er nog veel groeimarge is.
6: Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. En bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de derde ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. En in Zwitserland zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Die bekronen elk jaar wetenschappelijk onderzoek met een grappige kant. Zoals de uitvinding van spatvrije urinoirs en een onderzoek naar de bodemkwaliteit aan de hand van begraven onderbroeken. Wetenschapper Lieve Scheire had op de uitreiking nog een leuke aankondiging.
10: We invite you all to the region of Flanders in Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
6: Ja, volgend jaar worden de Ig Nobelprijzen dus in ons land uitgereikt in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
4: Music matters.
11: Goedemorgen, het is vrijdag.
12: Thomas en Sien.
11: Vanwel Ig Nobelprijzen, spatvrije urinoirs, nog niet zo onnozel eigenlijk. Allee. Sorry dat ik daarmee binnenkom.
13: Ik val uit de lucht, maar dat zat in het radio nieuws?
11: Jawel.
13: Ah, ik heb niet geluisterd.
11: Uitstekend, ja. Zo. Willy. Trek daarmee naar de oorlog. Ja. Niet naar het nieuws. Nee, waarschijnlijk ook nog aan het bekomen van het Fa-Willy-moment gisteren.
13: Ik was de krant ook aan het lezen met ander nieuws.
11: Ah ja, oké. Okay. Dat horen we dan dadelijk van Sien. We kijken er nu naar uit. We hebben teambuilding gehad. Je voelt het meteen. Ons team is versterkt.
13: Oh,

0: de hele dag van La La La zingen. Zeker na het familiemoment gisteren. Jawel. The Passenger van Iggy Pop. Vrienden, familie, een heel goede morgen. Het is vrijdag 4 september. Mijn oudste dochter is jarig. Hip hip hoera voor Marta. Niet dat ze luistert, maar uiteraard niet. Nu ligt nu gewoon bellen te blazen in haar nest. Zo is ze wel, maar goed.
1: Ze ligt er waarschijnlijk nog maar net in ook.
0: Inderdaad, ja. Denk het ook. Maar goed, het is wel zo. We moeten dat niet ontkennen. We hebben een familiemoment.
1: Ja.
0: Teambuilding. Teambuilding noemen we dat. Het was in een zeer mooie omgeving. En er was ook een leuke activiteit bij. Echt een kolfje naar mijn hand, moet ik eerlijk zijn. Want dat doe ik heel graag. Namelijk koken op open vuur.
1: Open fire class.
0: Open fire class. Ja. Dat is heerlijk.
1: Dat is echt ook zo typisch Willy.
0: Ja.
1: Ik bedoel, we kunnen moeilijker een nog typischer activiteit gaan doen.
0: Ja, maar ik snap wel dat je, ik weet dat jij meer naar kantklossen en daarna allemaal op een doedelzak blazen.
1: Nee, kantklossen, ik heb twee linkeranden. Niks met mijn handen.
0: Ja, kantklossen, denk ik. Maar goed, nee, volgend jaar misschien iets met een doedelzak, we zien wel. Maar ik vond het een heel, heel prettige teambuilding. Ik hoop jij ook.
1: Ik heb het gezien dat jij het heel prettig vond. Ik vond het heel leuk, maar ik dacht wel na een uur of zo van... En toen moesten we nog 3 uur koken. Hè. We hebben in totaal 4 uur gekookt.
0: Dat is het leukste stuk. We waren er al om 4 uur.
1: Ja. Ja. Na een uur dacht ik wel zo... Voetjes onder tafel en iemand die jouw eten brengt, is op zich ook een heel leuk concept. Ja. Dat noemen ze een restaurant.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar dat heel leuk.
0: Dat kennen we al, hè. Dat kennen we al. En, maar jij hebt,
1: maar nee, het was echt heel lekker. En de voldoening is dan wel groter omdat je het zelf hebt gemaakt.
0: Wat is voor jou zo'n moment of wat er iets wat jou zal bijblijven? Want ik heb wel zo... Ja, ik ga eerlijk zijn. Het is één zin is uitgesproken door Emiel, een van onze... Ja, eigenlijk, ik noem hem wel eens DJ Donsnor. Ja. Dus Emiel is een belangrijke figuur hier bij Willy. Ja. En die heeft echt een legendarische zin uitgesproken. Ik overweeg hem echt ook op zo'n soort van Delfsblauwe tegel te graveren, omdat hij zo mooi is. Ik weet niet of het te vroeg is om hem te brengen, want het was in de context van de teambuilding was het hilarisch. En nu twijfel ik wel een beetje, maar... Het ging als volgt. Zal ik hem even brengen?
1: Ja.
0: Oké, dus Emiel sprak volgende woorden uit. Het zuurtje van de vinaigret komt niet tot zijn recht in de mossel zelf.
2: Willy.
0: Ja, toen waren we even allemaal stil natuurlijk.
1: Het zegt gewoon veel over onze prioriteiten, namelijk eten.
0: De mossel zelf, ja.

0: Baby Cool. Nieuwe single van Nothing But Thieves. En ook al durfden sommigen te beweren gisteren dat het zuurtje van de vinaigrette niet helemaal tot zijn recht kwam in de mossel zelf, kijken wij toch met heel veel blijdschap terug op onze teambuilding die we hebben mogen beleven in de vorm van Open Fire Cooking.
1: Er was één ontroerend, aangrijpend, emotioneel, heel klein momentje waarop ik besefte dat jij mij toch al veel beter kent dan ik eigenlijk denk.
0: Mag ik ontroerd zijn? Want met slaaptekorten schieten de tranen zo in mijn kop. Hè.
1: Dat is, het was een soort van beledigend voor mij, maar je had gelijk. Dus we hadden op een bepaalde manier oesters gemaakt.
0: Ja.
1: Ook met een soort vinaigrette. Nee, was het met
0: eigenlijk op dat moment het probleem was dat het stuurtje niet rechtstreeks in de mossel zelf
1: De oester. Ik heb het over de oester.
0: Ah, die oester, dat was ik al vergeten. Het was een oester ook.
1: Ik had toen ook al afgehaakt.
0: Ja, oké.
1: Okay. Die oesters waren op een bepaald moment klaar.
0: Ja.
1: En die lagen dus klaar om in het mondje te gaan.
0: Ja.
1: En toen heb jij mij terecht tegengehouden. Sien mag er geen pakken. Want wat Sien gaat doen, en daar had je het exact juist, is die mossel eruit halen, in 4 kleine stukjes snijden. Die oester dan in 4 kleine stukjes snijden. En zo zag je aan die mossel, die oester opeten. En dat is inderdaad exact wat ik ging doen.
0: Ja, goed. Dat
1: en ik mocht niet van jou.
0: Nee. Want allee, zoiets kan echt de sfeer kelderen. Hè, en dat is echt, dan sleur je de hele groep mee. Ja, dat is verschrikkelijk. Hè. Dat is een baby aan zijn 4 en zijn ledematen vastpakken. En daaraan, dat is verschrikkelijk. Hè. Verschrikkelijk. Maar genoeg misschien over onze iets te chique teambuilding. Want je kan ook gewoon op café gaan en daarna een croque monsieur gaan eten.
1: Ook leuk.
0: Oké, klopt.

0: hoorde Fly Away van Lenny Kravitz.
1: Als jij binnenkort eventjes ertussenuit wil, al vliegend of niet, dat mag je zelf beslissen. Dan moet je zeker blijven luisteren, want vandaag om 9:15 geven wij de tickets voor Disneyland Parijs weg.
2: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
3: VTM. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
10: Jacques.
9: Jacques? Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
10: Oh, wauw, van Jacques.
11: Terug naar school met Chocolade Jacques. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
12: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
12: Amai.
13: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Thomas en Sien.

0: Gold van Sans. Het was door de reclame die we net hoorden. Voor Happy Hour. Vandaag tweede aflevering van Happy Hour op VTM. Dat ik eraan moest denken dat exact, inderdaad, vandaag, exact een week geleden, wij dus RVG hier te gast hebben gehad.
1: The Legend.
0: Ja. The Legend, the man. Ja, ja, ja. En als ik daar nu een week later op terugblik, moet ik toch vaststellen, een week later hier nu op vrijdag, dat we dat toch best wel goed te boven gekomen zijn.
1: Dat heeft wel nog heel wat naweeën gehad. Ja. Voor mij dan, want doorgaans is mijn familie of zijn mijn vrienden niet per se geïnteresseerd of mee met wat wij hier doen in de ochtendshow. Moet ook overigens helemaal niet, want nee, het is ook niet dat ik constant naar hun job vraag, dus
0: nee,
1: ik vind dat ook normaal.
0: Niet nodig. Ja.
1: Tot RVG hier was vorige week en ik echt het ene bericht na het andere kreeg. Hoe was hij in het echt? Heb je die gesproken? Wat heb je besproken met hem? Wat heeft hij allemaal gezegd?
0: Het zegt veel over jouw vrienden, kreeg ook. Maar geen probleem. Ja. Ja, nee. Ja.
1: Dat is nog tot zondag doorgegaan.
0: Amai.
1: Dat, is, ja. dat ik mij moest verantwoorden over wat ik met RVG heb besproken.
0: Het heeft toch impact. Als je even in zijn cirkel bent, dan voel je direct ook wap, dat dingen aan het bewegen gaan. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Goed, je merkt op alle mogelijke manieren dat als het over de plannen gaat en de wilde plannetjes, dat het toch vooral van de Willys gaat moeten komen. Sien sprak 30 seconden voor de plaat uit, was de volgende zin uit. Oh, ik ga straks eens naar het containerpark. En toen dacht ik, sorry, het is misschien dat vrijdag is ook maar goed. Somebody kill me.
1: Ik ben toch maar een gewone Vlaming.

0: Ik snap u, Walter, ik heb dat ook. Supertramp, all-time favorite, dankjewel. Thomas en Sien, met veel plezier. Hè. Zoals gezegd, ik hou daar zelf ook ontzettend veel van. The Logical Song. Dat is de plannen. Gerust mogen komen. Ik weet niet wat je van plan bent dit weekend of op deze vrolijke vrijdag. Laat maar weten via de Willy-app.
1: Wat ga jij dan doen als je lacht met mijn containerparktrip?
0: Ik hoop gewoon vierkant lui op mijn kloten gaan liggen eigenlijk. Sien, want echt waar, het is allemaal mooi en aardig geweest. Maar goed, laat maar komen de wilde plannen. Stuur maar door.

0: Trouble van Few Bits. Het is 7:40 misschien, want ja, snel even. De wilde plannen van de Willy stromen voorzichtig binnen. Walter, wat gaat hij doen? Ik geef het u graag mee. Hij gaat ontbijten. Zeer goed. Maar dan wel met meer dan de voorziene 30 gram charcuterie per week.
1: Per week, hè, ja.
0: Ja. En daarna gaat hij zijn poort schilderen. Zeer mooi. Monika, die gaat haar zoon aanmoedigen op het Belgisch kampioenschap lange baan kajakwedstrijd in Hazewinkel. Een goede training voor hem, want in oktober gaat hij Sander van Uitvank naar het WK. Of samen, moet daar waarschijnlijk nog bij, samen met Sander van Uitvank naar het WK. Daar de WK-marathon kajak in Argentinië, alstublieft, zeg. Dat is heel mooi. Jordi houdt het bij een loopje van 21 kilometer in het bos. En daarna snoekeren.
1: Oh, leuk.
0: Super tof.
1: Ja. Ja, allemaal hele toffe plannen.
0: Het zijn er nog 100, hè. Maar,
1: ja. Maar het allerbelangrijkste is toch ons plan. Want wij gaan zo meteen een thermos weggeven.
0: Ja.

0: Vlaanders.
1: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
6: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
11: Thomas en Sien.

0: Gonna Be My Girl van Jet. Ruim 8:15.
1: Goedemorgen, Ludo.
2: Goedemorgen.
1: Ludo, jij stuurt elke ochtend zeer vroeg al thermos. Ik vermoed dan dat jij toch een lange tijd onderweg bent naar je werk.
2: Dat klopt, ja.
1: Ja.
2: En, dus ik moet op tijd sturen.
1: En hoe lang is dat dan, Ludo?
2: 50 minuten onder het gemiddelde van de
3: Vlaming. Ja, eigenlijk mag ja, je niet, je, jammer. Ja. Het is 61 gemiddeld. Ja. Maar dat is al niet te min. Fijn dat je meespeelt vandaag. Je speelt vandaag tegen Els. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Els, je zit gewoon in het huisje wel tevreden. Goed en wel en niet in de file of waar dan ook.
4: Momenteel ben ik nog thuis, maar ik ga straks vertrekken met de fiets.
3: Ah, dat is zo zalig als je met de fiets gaan. Heel leuk. Oké.
1: Ludo en Els, jullie zullen zo meteen een artiest of band horen die nog niet bepaald goed wakker is. Als je de band of artiest herkent, roep je je eigen naam. We stoppen de opgave en dan mag je een gokje wagen. Als niemand iets zegt, weet natuurlijk niemand iets. Maar de winnaar krijgt een thermos en de verliezer een Willy Pet. Al kan ik je dan ook niet echt een verliezer noemen, natuurlijk. Maar goed, we spelen voor de thermos. Zijn jullie klaar?
4: Ja.
2: Helemaal.
3: Oké, Ludo en Els, dit is vandaag de opgave.
2: Ludo.
3: Wow, Ludo.
1: Dat is snel, want niet gemakkelijk. Wie heb je gehoord, Ludo?
2: Ik denk de mens.
3: Amai, zou het de mens zijn. Je kent
5: de weg. Ja, Ludo, je kent de weg. Om het van de geur te zwijgen, het is de mens.
3: Ja, wat je.
1: Straf gedaan.
3: Ja, zowel van op de... met de car kids en met de vingers in hun neus. Goed geraden. De thermos is voor jou, Ludo. Voor Els is het een pet. Hopelijk ben je daar blij mee, Els.
4: Ook heel blij. We vertrekken morgen op vakantie, dus dat is goed tegen de zon.
3: Dat is fantastisch. Ik weet niet of die morgen al bij jou raakt.
4: Nee, waarschijnlijk niet.
3: Dat is al niet te min. Veel plezier, ja. Els, en veel plezier, Ludo. Ja. Bye-bye. Ik weet

0: One to Know One van The Beaches. 7:55 intussen. De druk weekend voor jou eigenlijk ook, hè, Sien? Ja. Niet tot en met zondag.
1: Ik ben een beetje beschaamd dat ik het daarnet niet verteld heb, want we hadden het natuurlijk over de weekendplannen.
0: Ah, ja, ja,
1: en voilà. Ik ben gewoon even vergeten te vertellen dat wij zondag op Koekelaren Leeft staan. En wij, dat is natuurlijk Willy on Tour. Stijn Meuris komt meezingen, Roos komt meezingen, Marcel van Tilt komt meezingen. Dus dat gaat heel fijn zijn. Op Koekelaren Leeft om 8:00. Dus aan alle West-Vlamingen, kom maar af.
0: Ja.
1: Allee, buiten West-Vlaanderen natuurlijk ook welkom, maar ik snap dat het ver is. Ja,
0: ja, maar ja. Ja. Dus dan, ik ben benieuwd of je maandag nog gaat leven naar de Koekelaren Leeft. Maar goed, geen probleem. Ja,
1: ja, we kunnen, dat kan ook een leuke aflevering worden.
0: Zeker.
1: Sien leeft of leeft niet. Ja. Ja. Dat zullen we dan horen.
0: Dat is voor maandag.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goedemorgen. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je wie bijvoorbeeld je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
3: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
2: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim 600 euro. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. De dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
4: Uiteraard heel blij met de 12-12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepers, die altijd bij mij aan het lachen was dat hij de enigste was met 12-12, die heeft het nu wel zin.
2: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is 10e. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open tennis staan Zizou Bergs en Alexander Bloks allebei in de 3e ronde. Bergs versloeg een Nederlander in 4 sets en Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Hij gelooft in meer.
5: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel die ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Maar ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
2: Bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de 3e ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
6: Music matters. Ik heb een klein voorstelletje, Sien, maar je mag nee zeggen, hè.
0: Thomas en Sien.
6: Zou je het wel zien zitten dat ik jou een zorgvolmacht geef? Allee, maar zo specifiek voor mijn papierwerk zocht ik nog iemand. Open vraag, je mag nee zeggen.
7: Hoeveel schuift dat?
6: Duurt te lang. Ja, oh, het is weer voor geld. Oh, ja.
8: Het is weer voor geld.
6: Oh. Dus je denkt dan vriendschap.
7: Ja, wat?
6: Je denkt vriendschap, warme genegenheid.
7: Ik ga echt niet gratis uw administratie.

0: Machteld.
1: Ja. Machteld waagt zich aan een nogal scherpe stelling. Maar ja, ik geef het niet graag toe. Ik vrees wel ook gewoon dat Machteld keihard gelijk heeft. HJ Box van Nirvana, want Machteld merkt op, kijk, inpikken op de volmacht.
2: De zorgvolmacht. Maar het heeft niks te maken met administratie, voor alle duidelijkheid.
1: Nee, maar goed, kapot. Ja, nee. Ja. Dus Machteld vroeg zich af, allee, merkt op, als alle mannen nu eens de administratievolmacht aan een partner geven, dan waren we echt een veel beter georganiseerde diersoort. En ik denk dat ze gelijk hebben.
2: Maar zonder volmacht zijn het ook toch al meestal de vrouwen die het doen. Dus ja. Weet je wat me wel opvalt?
1: Nee.
2: Dus effectief, in de meeste gezinnen doen de vrouwen de administratie.
1: Is dat zo? Ja,
2: ja, ik heb toch wel die indruk.
1: Okay.
2: Maar als je dan gaat kijken naar boekhouders, allemaal mannen.
1: Ja.
2: Ik heb nog nooit een vrouwelijke boekhouder ontmoet. Jij wel?
1: Nee, eigenlijk, ja. Eigenlijk niet. Nee. Op het kantoor, alwaar mijn boekhouding wordt uitgeplozen en zo, daar zitten ook vrouwen. Dus die zijn er wel.
2: Okay.
1: Dus
2: maar toch minder, denk ik. Net zoals in de keuken. Thuis koken de vrouwen heel vaak. Chef-koks, allemaal mannen.
1: Ja,
2: toch vaak.
1: Ja. Dus als het echt top moet zijn... Als het echt top moet zijn, bedoel je zo, hè? Dus, of vergeet ik nu... Nee, ik zie het verkeerd. Ja.

0: is nog zo eentje, inderdaad, ja. Een taak die toch wel meer dan gemiddeld waarschijnlijk nog altijd vrouwen thuis doen. Maar zodra het echt professioneel wordt en buitenhuis moet gebeuren, mannen zijn die het doen. Ruiten wassen. Zwaar, hè?
1: Ik doe dat thuis ook niet. Dus,
0: Geen klank.
1: No comment.
0: Geen klank.
1: De Weerlili. Moet ik nu echt verschrikkelijk ruiten wassen?
0: Ja, maar
1: ik doe het niet en ik laat het ook niet doen.
0: Voilà, maar het is geen probleem. Kijk, ja. Maar gewoon door uw vette vensters glazen.
1: Ik wacht op de regen en dan...
0: Ah ja, zo kan het ook. Ja. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de sfeer is goed hier, hè, Frank, want ik voel dat je licht bedeesd binnenkomt van oei, was dat daar allemaal? De sfeer is goed, hoor. Dus alles is oké.
2: Dat vanuit, sowieso, ja.
0: Is het weer ook goed, Frank?
2: Ja, vandaag nog niet direct. Hè. Het is zo dat er redelijk wat bewolking binnencijpelt nu vanaf het noordwesten hier. En daar valt er ook wat regen uit, die bewolking. En dan moet er ook nog een kaalfront doorheen het land trekken. Dat vooral deze namiddag dat vanaf de kust ons land gaat binnenkomen. En dan kan het tijdelijk weliswaar ook wat feller gaan regenen. Het is wel een smalle band. Dus tegen het eind van de dag zou het alweer droger moeten worden dan vanaf de kust. En het is zacht. Hè. Als je nu buiten gaat, dan merk je dat toch. Hè. 20 graden.
1: Het was deze nacht ook nog mega warm.
2: Ja,
1: dat is raar.
2: Inderdaad.
1: Ja.
2: Dus, ja, dat komt omdat er veel bewolking was natuurlijk. Ja. Hè, dat het weinig heeft afgekoeld. Dat wil zeggen dat we al met een voorsprong starten. En daardoor dat het, ondanks het feit dat we niet al te veel zon gaan krijgen vandaag, dat het toch een 23 of 24 graden kan worden.
0: Oké.
1: En dit weekend, Frank, belangrijk natuurlijk, want wij spelen met Willy on Tour zondag in Koekelaren.
2: Dat komt in orde, had ik gisteren ook al gezegd. Dus het weekend wordt een mooi weekend zelfs, vind ik toch wel. We zijn een beetje in de nazomer, hè, dus dan zijn we toch al tevreden dat het droog gaat zijn, dat de zon van de partij zal zijn. Morgen is dat het geval met af en toe wat stapelwolken. En toch na een frisse start wordt het uiteindelijk 21 graden en zondag gaan we richting 24 graden. Dus dat wordt zelfs een mooie nazomersdag met veel zon. Het is eigenlijk pas tegen de avond dat er wat meer bewolking binnenkomt. Maar voor de rest ziet het er zondag heel goed uit, ja.
0: Oké,
1: dan denk ik dat we gewoon maandag kunnen verder praten, hè, over volgende week.
2: Mm-hmm. Ja, Frank, inderdaad, en genieten van het weekend. Hè.
0: Heb je wilde plannen? Of je mag ook zeggen, het gaat u niet aan, dus goed, geen probleem.
2: Nee, ik heb eigenlijk geen wilde plannen. Ik moet werken. Weekend.
0: Ik ging net zeggen, zo, zonder plannen, weekend zonder plannen, heerlijk. Maar werken, dat is dan wel duidelijk een plan. Oké, Frank.
2: Ik werk graag, dus dat is geen enkel probleem.
0: Voilà.
1: Mooi.
0: Veel plezier, Frank, dankjewel. Fijn weekend.
2: Dat is goed.
0: Bye-bye.
3: De Weer Willy.
0: Ook echt zo'n goede Belgische classic.

0: Love Games, Belgische classic van Schmutz.
1: Zometeen echt een toffe vraag, vind ik, in Polkepap.
0: Ja. Ik vind het ook een goeie. Ja.
1: Je moet weer kiezen tussen twee rockartiesten. Dat is voor zometeen aan Nos Bar.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: matters. Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je mij niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
12: Wat zit er tussen, mama?
11: Jaak.
12: Jaak?
11: Chocoladezaakje, slimmetje.
12: Ah.
11: Matinetjes.
12: Oh, wauw, van Jaak.
13: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Thomas en Sien.

0: Kijk, het leidt dan toch ergens toe. Want het is niet omdat vrijdag is dat wij hier bij Willy maatschappelijke thema's schuwen, wel in tegendeel. Het ging over het feit ja, dat als het erop aankomt, heel veel taken die doorgaans in een gezin ten laste van de vrouw blijken te vallen om de een of andere vage reden. Mannen ook perfect kunnen uitvoeren.
1: Die smalende blikken moet er niet bij. Nee,
0: het is radio, niemand ziet het.
1: Ja.
0: Maar dan, het wordt wel een dingetje, als mannen het gaan doen, is het buiten huis en tegen betaling. Koken, de boekhouding, ramen poetsen, zeker wel. Maar het feit dat we dat toch durven bespreekbaar maken, heeft dan toch tot iets moois geleid, hè, Sien?
1: Ja, want de radio navigeerde als een soort bemiddelaar.
0: Ja.
1: Ik kreeg onmiddellijk bericht van mijn wederhelft van, ik wist niet dat je dat zo hard stoorde. Ik ga de ramen onmiddellijk, zei hij er niet bij.
0: Nee.
1: Maar binnen afzienbare tijd proper maken.
0: Dat is mooi.
1: Dat is goed, hè?
0: Kijk, voilà.
1: Ja.
0: Graag gedaan.
2: Polkepap.
0: Ja. Echt belangrijkere keuzes moeten nu gemaakt worden, natuurlijk. Polkepap.
1: Schitterende vraag vandaag, vind ik zelf.
0: Ja.
1: Je moet kiezen tussen Alex Calier en Luc de Vos.
0: Ja.
1: Dus oké. Visualiseer je even beide heren.
0: Ja.
1: En de vraag is, wie mag een week lang de brooddoos van je kinderen vullen?
0: Ja.
1: Alex Calier of Luc de Vos?
0: Ik
1: moeilijk.
0: Bij de betreurde Luc was dat sowieso een brooddoos tot de nok gevuld met stoofvlees geweest. Wat dat natuurlijk wel heerlijk is.
1: Ja, maar ja, dat zit dan 4 uur lang te lekken in je boekentas.
0: Ah, praktisch probleem dat waar oplossingen voor bestaan. Voor Alex Calier, ja, dan gaat het iets zijn waar hij om 4 uur 's ochtends al voor is opgestaan om dat op te zetten, omdat hij heel graag werkt met bijvoorbeeld oergranen.
1: Ja.
0: Dingen die heel lang en die heel uitgekiend zijn. Kortom, het soort brooddoos die je afgeeft aan je kind en dan omstreeks afhankelijk van wanneer de school uit is, integraal terugvindt, onaangeroerd. Naar mijn gevoel.
1: Pas op. Ik denk dat Alex Calier heel verfijnd die dingetjes kan klaarmaken.
0: Ja, maar ik weet zeker dat het een enorm goede chef is.
1: Ja.
0: Maar niet elk kind begint te schuimbekken van enthousiasme bij een tot een hok gevulde doos traaggegaarde havermout.
1: Maar niet elk kind wil ook een pistolet met rauw gehakt.
0: Maar toch veel kinderen. Dus echt leuke kinderen. Rauw gehakt. Enfin, kies maar. Via de Willy-app gewoon en de app openen, dan zie je de poll. Wie mag eens een week lang de brooddoos van jouw kinderen vullen? Alex Calier van Hoover Fanik of Luc de Vos van Gorky?

0: artiest die verdomme goed bezig is. We hebben allemaal mogen zien en horen op Pukkelpop ook natuurlijk. Het gaat een gangetje voor Somber en Come Closer.
1: En kom naar de AFAS Dome volgend jaar. De AB was natuurlijk veel te klein vorig jaar, dus dat doet nu een tournee langs allerlei stadia.
0: Goed thema voor ons. Polkepap, dat is duidelijk. De vraag luidt: wie van de twee artiesten, Alex Calier of Luc de Vos, mag een week lang de brooddoos van je kinderen vullen? Sommige mensen reageren daar ook op en dat mag. De meest opmerkelijke reactie komt van Paul. Ik heb geen kinderen.
1: Oei.
0: Ja,
1: hopelijk. Ik hoop dat Els van Doesburg niet luistert.
0: Inderdaad. Ja. Goed.
1: Enfin, lang verhaal kort. Luc de Vos is overduidelijk gewonnen. Dat blijkt ook uit alle berichten. En ik denk dat vooral mensen dat hebben gestuurd omdat ze graag eens met Luc de Vos hadden gepraat.
0: Ja.
1: Ze voelen ze een beetje alsof Luc de Vos terug is. En dat begrijp ik helemaal. Met 77% van de stemmen wint Luc de Vos. We gaan luisteren naar Gorky.

0: Judin Kopen, Shut Your Mouth. World, Shut Your Mouth, om precies te zijn. 9. 9. Sorry, ja.
1: Zometeen de goed nieuws, Willy. En dat is Freek Braakman. Na Elastica. Music
2: matters. Wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die een borduur!
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Kruid wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Thomas en Sien.

0: Fantastica en Waking Up. 8:15, je weet wie er klaar staat. The one and only.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Freek Braakman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Sien, dag Thomas.
0: Goedemorgen Freek. Wat voor goed nieuws heb je?
3: Ja, veel goed nieuws eigenlijk wel. Oh. We hebben om te beginnen heel mooie beelden om straks middagnieuws te beginnen. Van twee Nepalezen die na 9 dagen nog gered zijn.
0: Na die vreselijke 9 dagen
3: die er ergens onder de grond vastgezet. Dat is prachtig. Dat weegt niet op tegen de meer dan 1000 doden. Maar mooi beeld.
0: Dat is al goed nieuws om te beginnen.
3: Voilà. Ja. Maar ook goed nieuws, en ik wist dat eigenlijk gisteravond al dat dat ging komen, is dat de Ig Nobelprijzen zijn uitgereikt. Ik ben daar heel grote fan van.
0: Ja.
3: Dat zijn een beetje... Dus volgende maand heb je de echte Nobelprijzen die bekendgemaakt worden. En in september heb je al de Ig Nobelprijzen, wie het niet zou weten. Dat bekroont eigenlijk wetenschappelijk onderzoek dat als je het de eerste keer hoort nogal doet lachen, maar dat je toch ook wel doet nadenken. En laat dat exact zijn waar een goed nieuws Willy van houdt, natuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: Het gaat wel over echte onderzoeken die echt gebeurd zijn, natuurlijk.
3: Ja. Dus inderdaad, het is echt wetenschappelijk onderzoek. Het is gebeurd, het heeft plaatsgevonden, er zijn conclusies getrokken. En die worden dan bekroond omdat als je daardoor een wat scherpere bril door kijkt, dan moet je toch zeggen van, oké dan.
0: Ja.
3: Zoals, ik heb een aantal prijzen van dit jaar, van gisteravond dus, genoteerd, die toch echt te mooi vond. De Ig Nobelprijs voor fysica bijvoorbeeld, die gaat naar een team dat een spatvrij urinoir heeft bedacht, basis van de wetten van de fysica.
0: Ja. Dat is echt gewoon nuttig. Ja, tuurlijk. Ja, ook voor de kuisploeg en zo.
3: Thomas, het is uiteindelijk altijd nuttig. De prijs voor de chemie bijvoorbeeld gaat naar een onderzoek dat heeft vastgesteld dat de melk van kakkerlakken, ik wist ook niet dat die beesten melk gaven, maar blijkbaar, dat de melk van kakkerlakken 3 keer meer energie bevat dan de melk van koeien.
0: Bah.
3: Je voelt de mogelijkheden.
0: Ik weet het. Kakkerlakken chocomelk.
2: Heel veel kakkerlakken nodig.
3: De prijs voor economie, ook heel boeiend, heeft vastgesteld dat rijke mensen veel gemakkelijker snoep stelen van kinderen dan minder rijke mensen.
0: Oei.
3: En dat biedt weer mogelijkheden voor de politie voor ethnic profiling, denk ik.
0: Ik wonder dat ze dat onderzocht hebben, maar dat leidt ons te ver. Ja, nee, ga door.
3: Ja, wel testen natuurlijk. Ja. Ik heb hier nog biologie opgeschreven, ook wel interessant. Een Braziliaans-Australisch team. Die hebben onderzocht, als je voorzichtig stapt op een gifslang, of die dan sneller bijt wanneer het buiten warmer of kouder is, of het ochtend of avond is, en of je op verschillende stukken van de gifslang in kwestie trapt.
0: Dat is een leuk onderzoek om uit te voeren ook.
3: Een kwestie van leven of dood zijn natuurlijk.
0: Ja.
3: En de Ig Nobelprijs voor de Vrede dit jaar, Thomas, die heeft geconcludeerd dat mensen houden van vrienden die gemeen zijn tegen de mensen waar we dan weer niet van houden. Wat logisch lijkt, dat is toch empirisch vastgesteld. Ik vind dat allemaal hoopvol.
0: Zeer mooi, zeer. Maar ik heb veel mooie dingen gehoord, maar waar word je nu echt fundamenteel gelukkig van? Want zijn er veel, hè?
3: Jawel, mijn absolute favoriet is toch wel een prijs, Thomas, dankjewel. Is toch wel een prijs die naar een Nederlander is gegaan. Onze Noorderbuur zijn er niet slecht in.
0: Ja.
3: Die man heeft met een team Zwitsers en Duitsers, heeft 5 jaar geleden 1000 vrijwilligers gezocht in Zwitserland. En die hebben allemaal onderbroeken, witte katoenen onderbroeken, begraven in hun tuin. Ik denk dat we het er zelfs ooit al eens over gehad hebben hier.
0: Die hebben 2 maanden gebruikte onderbroeken.
3: Propere onderbroeken.
0: Proper
3: onderbroek. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, okay.
3: Propere witte onderbroeken, van die bompa onderbroeken. 2 maanden lang, katoen was ook belangrijk. 2 maanden hebben die in de grond gezeten.
0: Ja.
3: Dan hebben die vrijwilligers die moeten opgraven. Dan hebben ze foto's moeten doorsturen van de onderbroek na 2 maanden onder de grond. Om te kijken wat daar nog van overbleef. En het gros van die onderbroeken bleek vergaan. En dan is de conclusie van de Nederlander, en dat vind ik zo filosofisch, en neem dit mee, denk daar de hele dag nog over na, Thomas.
0: Ja.
3: De conclusie luidt, een gezonde bodem is belangrijk voor een gezonde bodem. Ja. Dat klinkt om te lachen, Thomas, maar ik zweer het u, als je daar nu nog 10 minuten over nadenkt, dan gaat dat echt van alles in je hoofd.
0: Het gaat doorwerken nog tot volgende week maandag, dat voel ik nu al.
3: Ruim.
0: Ja, kijk, hiermee kunnen we rustig het weekend in. Waarvoor heel veel dank, Freek Braakman.
3: Met heel veel plezier.
0: Had jij nog vragen zien, want je bent een beetje uit je lood geslagen?
2: Nee. Okay. Ik vind vooral een gemiste kans dat ze dan dat van die spatvrije urinoirs, dat dan niet volgens de wetten van de pizzica is. Daar zat ik heel de tijd
3: mee.
2: Ik wou dat heel de tijd zeggen.
0: Ik ben blij dat vrijdag is. Sorry, Freek.
2: En ik krijg het er niet tussen.
0: Rustig, ik ga koffie halen. Tot de maandag, Freek. Dag.
3: Tot maandag.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Ik moet leren mijn moment toch te grijpen.
0: Ja.

0: The Car Running van Arcade Fire.
1: De Disney-tickets zijn nog niet de deur uit vandaag. Dat zal rond 9:15 gebeuren. Dus gewoon blijven luisteren. En dat is sowieso makkelijk om te blijven luisteren, want we hebben een fantastische nieuwe single. Enfin, de herwerkte versie van Seeing Stars van Turnstile klaarstaan samen met Elton John.
0: New

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. In Tongeren, Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen is niet duidelijk. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je bijvoorbeeld wie je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
9: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
8: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim €600. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. En de dodental na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond de 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
6: Music matters.
10: Thomas en Sien.
11: Hallo daar.
12: Liam Gallagher van Oasis die zegt heel veel dingen, maar vanaf dat Noel Gallagher ook begint te zeggen wat Liam zegt,
11: dan
12: begin ik het toch stilletjes aan te geloven.
11: Allee, benieuwd wat de inhoud dan juist is.
13: Willy. Ik veronderstel dat daar dadelijk duidelijkheid over komt of zo.
12: Ik kan het eigenlijk wel al een beetje raden misschien. Maar ik vertel het zo meteen.
13: Nee, maar ik kan
12: sowieso.
13: Het inderdaad. Maar goed, we gaan voorzichtig opbouwen, snap ik. Eerst nog Moby misschien, als die

0: and that's when I reach for my revolver. 7 over 9, we beleven samen vrijdag, vrienden. Vrijdag 4 september, een heel erg goede morgen. Ik ben nu wel heel benieuwd. Je had het over de broertjes Gallagher, die het ergens meteen over eens zijn. Dat is al zeer positief. Maar er komt nog nieuws, vermoed ik.
1: Ja, tot voor kort kon je tussen alle Britse krachttermen door in de berichten van Liam Gallagher wel lezen dat hij hintte op een nieuwe tour van Oasis. Ja. Maar heeft nooit echt iets bevestigd en kreeg dan zo ontzettend veel berichten terug van de fans dat hij zichzelf heeft teruggetrokken van sociale media omdat hij
0: was zo erg.
1: Te veel vond. Ja. Maar nu heeft Noel Gallagher in een podcast Talksport, want hij is natuurlijk grote Manchester City fan, heeft hij daar verteld over zijn liefde voor Manchester City. Maar die presentator kon het natuurlijk ook niet laten om iets over Oasis te vragen. Want is het waar wat Liam allemaal probeert te vertellen op sociale media? Waarop Noel dus zei van ja, ik heb echt wel superveel goesting om opnieuw op pad te gaan volgende zomer. En dan zei hij ook van volgende zomer is er toch niet echt een toernooi. Ook geen Olympische Spelen of zo. Ja. Dus ja, waarom zouden we het niet doen?
0: Waarom niet? Ja.
1: En ik denk als Noel zoiets zegt in een podcast, dat we er dan toch van
0: dit ruikt toch wel naar tegen de zekerheid aanschurkend. Dat er...
1: ja, ja.
0: En is er meer zicht op of dat ze dan een keer zo de grote vriendelijkheid zouden willen hebben om eens naar Europa te komen?
1: Nee. Dit is wel echt het enige wat ze hebben gezegd.
0: Okay.
1: Nee. Maar kijk,
0: goed,
1: ze zijn...
0: stap voor stap. Nee.
1: Ja, het wordt tijd dat ze tot bij ons komen.
0: Ja, de lol heeft nu wel lang genoeg geduurd. Ik vind
1: ik ook.
0: Helemaal prima. Ja.
1: Zo meteen gaan wij Disney-tickets weggeven. Blijven luisteren. Yeah. Willy.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys. Ik voel hier in de berichtgeving die ons tegemoet komt via de Willy app hier en daar ligt de wanhoop van, is het nu de allerlaatste kans om toch nog aan Disney tickets te geraken? Ik moet er eerlijk over zijn, we hebben gewoon september officieel als een niet meteen echt heel makkelijke maand bestempeld, waarin het leven niet altijd enorm rokt. En dus zoiets als een verzetje met z'n vieren naar Disney wel gekomen is. Lang verhaal kort, nee, het is niet de laatste week.
1: Volgende week nog 5 keer.
0: Alsjeblieft.
1: Hup.
0: Maar goed.
1: Maar dus vandaag ook. Maken we 1 Willy gelukkig met 4 tickets voor Disneyland Parijs. Je moet de Disney-film herkennen, dat is de opdracht. We laten een fragment horen van een rockartiest die een versie heeft gemaakt van een Disney-song. En de vraag is, uit welke Disney-film komt het liedje? Gewoon de titel van die film doorsturen via de app, dat volstaat om deel te nemen aan de wedstrijd. De 26e Willy met het juiste antwoord wint de 4 tickets. Welke Disney-film zoeken we vandaag? Is dat Lana Del Rey? Ja.
0: Dat is Lana Del Rey, absoluut.

0: We beginnen ook allebei te wiegen.
1: Ja, het is ook. Het is vet rustgevend. Ja. Die stem van Lana Del Rey is natuurlijk fantastisch ook. Hè. Uit welke film komt dit? Laat het weten via de media-app.

0: Aanschouw de hoeveelheid berichten die nu binnengekomen is. Echt waar. Zien we het gezien?
1: Ja, zeker
0: wel. Good enough van Dodgy. Door Lana Del Rey. Ze brengt een gekende Disney-song.

0: We spelen voor 4 tickets naar Disneyland Parijs. Die kan gewonnen worden door iemand die het juiste antwoord geeft op de vraag: welke Disney-film komt deze song uit?
1: Er waren heel veel foute antwoorden. Het is niet gemakkelijk vandaag, nee. Maar ook heel veel juiste is luisteren of deze luisteraar het wist.
2: Hallo, met Tine.
0: Goedemorgen. Dag Tine, het is met Sien en Thomas. We hopen dat we niet storen.
2: Nee, zeker niet. Okay.
0: Heb je het liedje van Lana Del Rey gehoord, de Disney-song?
2: Ja, ja.
0: Uit welke film komt dat volgens jou?
2: Het Doornroosje.
1: Tine, dat is helemaal correct!
3: Yes!
0: Jawel, jawel. Tine, je hebt 4 tickets gewonnen voor Disneyland Parijs, omdat september niet per se een maand van alomtegenwoordige dempigheid hoeft te zijn. Wel zeer integendeel.
1: Tine, hoe blij ben je?
2: Heel blij. Heel blij, ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Wie ga je meenemen?
2: Mijn man en 2 kinderen.
0: Dat is overzichtelijk.
1: Doen alleen mensen mee met een partner en 2 kinderen? Dat is ongelooflijk. Dat is echt zot.
0: Maar het komt wel zeer goed uit, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Is er al iemand aan het luisteren van jouw gezin? Of ga je dat vanavond op een of andere manier feestelijk aanpakken om het heugelijke nieuws te melden?
2: Ja, de kinderen zitten op school.
0: Opgeruimd
2: en de
0: mama
2: is aan het werk.
0: Ideaal. Dus,
2: ik weet niet, die zal hem niet gehoord hebben, nee.
1: Tine, jij zit nu alleen met al die emoties.
0: Oh.
1: Wat ga je doen zo meteen als wij afleggen?
0: Ik zou naakt uit een taart springen, maar dat ligt aan mij. Nee, iets anders
2: nee,
0: misschien?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Nee, het valt wel mee.
0: Oké.
1: Okay. Maar je bent toch blij, hè?
2: Ja, zeker. Ah. Zeker, want eigenlijk wouden we ze graag nog eens gaan. Dus dat komt eigenlijk perfect uit.
0: Wauw. Ja, kan niet beter dan. Tine, veel plezier. En veel plezier straks met het vertellen van het heugelijke nieuws aan de rest van het gezin.
2: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye, Tine.
1: Dag, Tine. Dag.
0: Ja, die uit die taart springen zat er niet in. Misschien had ik het niet, moeten vragen. Nee, dat is misschien
1: naakt.
0: Was ja. Nee, naakt was ook echt helemaal niet nodig. Sorry. Het is vrijdag, hè.
1: Tina had al zoveel emoties.
0: Ja, het was veel en ik heb het... Ja, nee, maar goed. Ik heb het niet beter gemaakt. Sorry.

0: You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner Overdrive. We zoeken nog iemand, zoals al vaker op vrijdag. Iemand die we dan een eertitel mogen geven en desgewenst eventueel ook kunnen overladen met prachtige prijzen. We gaan zoals steeds op vrijdag op zoek naar...
1: De wakkerste Willy.
0: Wie is de wakkerste van de hoop? Wie heeft veel geluisterd naar de ochtend van Willy?
2: En wie heeft zin om een pet, een totebag en een DLB Plus Wekker Radio te winnen? Stuur Wakker in de Willy-app als je wil meespelen.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
8: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
7: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
8: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
7: Ja, tuurlijk.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
12: Thomas en Sien.

0: zalvende deun. Train Dreams van Nick Cave.
1: Het gaat een hard cut zijn met de jingle van de Vakkers de Willy.
0: Het gaat er echt doorheen snijden dat zeer doet. Hè. Ja, kom, het is vrijdag. Alle excuses zijn op ook wel. Hier gaan we.
2: De Wakkerste Willy.
1: Ja. Is misschien wel Tom vandaag. Dag Tom.
3: Goedemorgen, Sien. Goedemorgen.
0: Dag Tom, goedemorgen. Heb je veel kunnen luisteren afgelopen week?
3: Ik heb mijn best gedaan, ja. Niet altijd natuurlijk. Op het werk is het moeilijk om te luisteren naar de radio. We doen ons best.
0: We kunnen niet meer doen dan je best.
1: Dus dat, Tom.
0: We kunnen niet meer doen dan je best. Ja. Je weet wat er van afhangt. Ja, je kan afhankelijk van het aantal juiste antwoorden alleen maar extra prijzen winnen.
1: Mm-hmm. Het gaat over een Willy Pet, een Willy Toadbike en een

0: pardon. A, 30 gram per dag. B, 30 gram per week. Of C, 300 gram per week.
1: Oh, Tom, kan je er nog aan uit?
0: Het was niet
2: ja,
0: zo
2: ik kan er nog aan uit. En ik meen het gezien te hebben op tv. En ik dacht dat het 30 gram per week was.
0: Crazy, hè? Crazy, hè? Echt waar, hè? Ja. Ja. Nou ja, maar ik ben altijd aan het bekomen van
1: Thomas
0: een nieuws.
1: Thomas kan dat echt niet aan.
0: Kan dat niet aan. Dat is
2: ja. Met uw paté, Thomas, gaat er niet komen. Hè.
0: Maar dat paté, als we dit moeten vertalen in paté-termen, moeten we een jaar over één Red Hot Willy paté doen, denk ik. Dat is gestoord. Ja, maar goed, allee, de tijd was te ver. Goed bezig.
1: Tom,
0: goed bezig,
1: Tom. De ja. Willy Pet is binnen. We spelen ja. Nu voor een toteback. Wat is okay. De naam van het vernieuwde programma op dinsdag van Stijn Meuris? Is dat A, Meuris en Meer? B, Mercy en meer, of C, Mercy and more.
2: Oeh,
0: dat is de moeite.
2: Heb ik gemist? Ja, ik ga voor C gokken.
0: Super goed.
1: Helemaal goed.
0: Super.
1: Mercy ja. And more.
0: Ja, ja. Ik kan u ja. Wel zeggen, de twee anderen hebben ook op tafel gelegen, dus dat had ze maar even gekund. Maar goed, goed okay. Bezig alweer. Laatste, de laatste. Wie is onze nieuwe belofte voor de maand september? Het gaat om een Brusselse artiest. Is dat A, Pio, B, Dio of C, Clio?
2: Ja, het lijkt er allemaal op, hè.
0: Ja, klopt.
2: En dat heb ik zeker gehoord, maar... Mm-hmm.
1: Pio, Dio, Clio.
2: Pio, Dio, ik... Dio niet, nee. Ik ga voor A gaan, maar ik ben niet zeker.
1: Yes! Ah, direct.
0: Hoppa. Ja, je hebt een goede eliminatie gedaan. Want natuurlijk, ja, een Clio bestaat in de vorm van een auto. Dio bestaat eigenlijk ook al als artiest. Ja. En Pio is onze nieuwe belofte uit Brussel.
2: Perfect.
0: Heb je het nummer al gehoord?
2: Ik heb het al wel gehoord, ja. Zeker
0: het is een pittig geval, hè?
2: Ja, het is... Het ziet er weer goed uit, de nieuwe beloftes allemaal. Dus deze ook. Ja.
0: Heel fijn.
2: Okay.
0: Tom, gefeliciteerd. Je mag de hele week jezelf de wakkerste Willy noemen. En de prijzen komen jouw richting uit. Veel plezier vandaag en een fijn weekend gewenst.
2: Oké, dank u vriendelijk.
0: Dag Tom,
2: jullie
0: bye
2: ook, fijn weekend.
1: Dag.
2: Bye bye.
1: Dag. De wakkerste Willy.

0: architect van Deus Quart. Voor 10. Heb je Annelies eigenlijk al gezien?
1: Want
0: die is die op tijd uit haar tent gerold.
1: Die was zo goed op dreef als wij gisteravond vertrokken.
0: Ja, maar ze ging daar blijven slapen. Hè.
1: Ja.
0: Dus misschien ligt die nog te meuren in haar tent. Natuurlijk, dat kan. Is goed. Enfin,
1: je zal het horen
0: straks. Ja,
1: straks
0: wel. We zoeken nog een laatste plaat.
1: In het thema, naar welke artiest zou jij onze luchthaven vernoemen? Omdat nu Dolly Parton overleden is, Nashville Airport, Dolly Parton Airport zal genoemd worden. Dus wij vroegen ons af, welke artiest verdient het om zijn of haar naam te zien hangen op Brussels Airport? En dan draaien we daar natuurlijk ook een nummer van. Hè. Laat maar weten wie je wil horen.
2: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
3: VTM. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Lotto is op zoek naar voeten.
8: Hé? Voeten?
7: Die graag op grote voet leven.
8: Graag.
9: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
7: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten, Rob.
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Thomas en Sien.

0: Nothing to find van The War on Drugs. Ah, Annelies is gearriveerd. Hallo, dag Annelies. Amai, amai. Het was op een drafje.
1: Ja, het was iets meer pipi dan verwacht.
0: Oké, okay, dus veel iets meer informatie dan verwacht.
2: Ik dacht te zeggen, jij komt er nog rechtstreeks van de Open Fire Class? Of,
1: Zeker zo uit.
0: Nee, je bent toch uit je vent gerold in het ochtendgloren dan?
1: Ja, nee. Dus het is niet zo laat geworden.
2: Wat is, hoe laat?
1: Dat vond ik wel een beetje jammer. Wij waren om 11:33 in het hotel. En de bar daar ging om 11:30 toe. Dus om 11:30.
2: We zijn om 4:00 begonnen, hè? Is dat niet laat genoeg?
1: Er waren collega's die nog iets wilden drinken, een afzakkertje. En dat kon niet meer. Dus we zijn allemaal braaf naar ons kamer gegaan. En om 12:15 lag ik in mijn bed.
0: Zeer flink.
1: Oké, dat is wel. Ja.
0: Echt heel flink. Ja. Goed. Annelies.
1: Ja.
0: We gaan de laatste plaat draaien. En dan is dat jou oké. Okay. Moet ik, om dat goed te maken dat je gisteravond niet hebt kunnen doordrinken, moet ik een pintje voor u regelen?
1: Ah, wel ja.
0: Is dat echt wat overwegen? Oh. Dat is echt heel
1: dat goed. Ik moet vanavond nog gaan draaien met die muur.
0: Ah, ja, dus beter.
1: Eigenlijk kan nu al beginnen.
0: Echt op uw tijd, op tijd op uw paardje springen, zeker.
1: Vrijdag.
0: Goed. Spijt dat ik het voorgesteld heb. Maar goed, ja. Laatste plaat.
2: Kon niet anders dan iets van Arno worden. Die is het vaakst aangevraagd. De hele week lang. Onze luchthaven mag de naam Arno Airport dragen, vindt zowat iedereen. En ik snap het waarom.
0: Ik ook. We zagen onze kans gewoon om deze nog eens te draaien. Het is uiteraard een T-Symatic song. En een hele vrolijke Get Down to It. Veel plezier zo meteen met Anne.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen. In Tongeren, Borgloon en Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. 3 van hen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen is niet duidelijk. Als je een rekening van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier krijgen. Dat is een voorstel van regeringspartij CD&V. Nu krijg je die waarschuwing soms enkel digitaal, via je e-box bijvoorbeeld, maar veel mensen zien dat niet. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V.
10: 4 op de 10 mensen zijn minder digitaal mee. We moeten vanzelfsprekend erop inzetten dat we mensen ook digitaal meekrijgen, maar wanneer er echt rechtsgevolgen of bijkomende kosten, nalatigheidsinteressen gaan bijkomen, zorg dan toch ook vooruit die aanmaning of dat bericht op papier.
9: Het zijn vooral oudere mensen die online soms niet helemaal mee zijn. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere van die sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. Meestal bewolkt vandaag, eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24.
7: Vivi.
11: Music matters.
7: Classics. Annelies Orie.

gemeld, oftewel Wilde Kim, zoals luisteraar Ismael stuurt. Een hele goede morgen en welkom bij Classics. Wat denk je van wat extra stevige gitaren om die vrijdag beter door te komen? Bijvoorbeeld van Metallica.

0: Let You Go van Third Eye Blind. Een kleine waarschuwing nu al. We gaan een beetje alle kanten uit vandaag. Met voor 11 uur nog U2, Badly Drawn Boy, Chris Isaac ook. En een Party Classics Clash waarbij jij beslist met welk nummer we een beetje in de sfeer gaan komen van dat weekend. Nu een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt.
1: Willy.

Cadel Ninos van The Beach Boys. Hanne uit As die stuurt. Ah, dat is onze openingsdans. En Lenny, die komt al in de kerststemming. Hè? We hebben toch niks kerstachtig gedraaid? Lenny, verklaar je nader, want ik snap er niks van. Zometeen Admiral Freebie, na Blur en Charmless Man. Goedemorgen.

0: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
8: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
7: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
10: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
9: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
10: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
9: Oh, maar kijk eens aan.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko.
12: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Classics. Annelies Orrie.

Daarstraks was het volgens Lenny al kerst dankzij de belletjes van de Beach Boys. Nu denken we al aan nieuwjaar dankzij U2. Ik weet het is september en de tijd vliegt, maar ik denk dan...

0: En I believe in a thing called love. Weet je trouwens wie daar drumt? Dat is de zoon van de Queen drummer Roger Taylor, Rufus Tiger Taylor. De appel valt niet zo heel ver van de boom. Ik open die Party Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Waarmee wil jij nu al een beetje in de sfeer van het weekend komen? Met Cheap Trick of met The Darkness? Jij beslist op wat we straks even uit de bol gaan.
1: Willy.

0: Vorige zomer stond Richard Ashcroft dit nog te zingen in het voorprogramma van Oasis. Ik ben heel benieuwd wie ze volgend jaar mee op tour gaan nemen. Niet dat die tour al officieel bevestigd is, maar Liam zei dus nog in een interview deze week: ja, volgende zomer is er geen WK voetbal, dan moeten we toch zorgen dat er iets anders te beleven is. Ah, wel ja. Hier is zometeen ook iets te beleven. We gaan een klein beetje al in de mood komen van het weekend. En jij kiest met welk nummer? Dat kan met The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Of met de live versie van I Want You to Want Me van Cheap Trick. Ik kijk heel even naar de tussenstand. Op dit moment hinkt The Darkness heel erg achterop. Als je die nog wil redden, haast je naar de app.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma!
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
10: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
13: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
14: Wauw, ja!
15: Maar ja...
13: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
15: Ja!
16: Maar ja...
13: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
15: Ja! Maar ja...
13: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
18: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
19: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
17: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
22: Promo koken.
23: Vanavond iets Italiaans?
24: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
25: Amai, la vita is echt wel bella.
24: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
26: Krevel.
27: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
26: Krevel. Leef beter. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
28: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
29: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
30: Music.
31: Willy.

0: Wicked Game van Chris Isaak. Deze zomer door een pak wheelies meegezongen op Shock Festival in Gierle. Misschien is daar zelfs ook wel gesloot. Nu is het van een ander soort dansen. Classic Crash. De vraag was, met welk nummer wil jij de vrijdag vieren en dat weekend al voorzichtig een beetje inzetten? Misschien wel op kantoor, misschien wel op de werf, misschien ook wel thuis, gewoon omdat je een beetje thuis aan het werken bent in je eentje. Dat kan met Cheap Trick, I Want You to Want Me in de live versie, of met The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Het was vandaag, in tegenstelling tot de voorbije dagen, niet heel erg spannend, want 58% van de wheelies ging voor dit.
1: Classics, Annelies Orie.
2: I want you to want me.

0: I Want You To Want Me van Cheap Trick. In de prachtige live versie. Ga dus ook eens kijken naar de video van zo'n live concert. Want die gitarist Rick Nielsen die speelt dat dus op een gitaar met 5 nekken. Jasper van Staalhart heeft me dat gisteren verteld. We hebben hier op de redactie natuurlijk allemaal video's zitten kijken. Het is wel een loophole waar je inspringt. Ik zeg het nu al. Maar wel heel grappig eigenlijk. 5 nekken. Wie bedenkt het?
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
8: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 11 uur.
13: Een goedemorgen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze doen.
14: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
13: AI baseert zich op wat het online kan vinden en dus ook op die frauduleuze info. Vaak telefoonnummers of mailadressen. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïnegebruik. Hij heeft de straf ook aanvaard. Kyrgios werd al voorlopig geschorst nadat hij de antidopingregels overtrad in juni. Want cocaïne staat op de verboden lijst van het Werelddopingagentschap. Vandaag loopt zijn schorsing eigenlijk al af. Meestal bewolkt, eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond de 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
15: Music matters.
16: Classics, Annelies Orie.

maakte één plaat en had één grote hit. Die heb je nu gehoord. En we draaien die dus bijna 20 jaar na de release nog. Hebben ze niet slecht gedaan. De jongens van Ghost en The World Is Outside. Met deze groep ging het lichtjes anders. Die slaagden erin om 5 liveplaten, 14 verzamelaars en 15 studioplaten te maken. Dit stond op hun 5e album. Dit is R.E.M., The One I Love.

Music Sounds Echt Better With You. Fijn dat je weer naar Classics luistert. Rond 11:30 heb ik nog één keer Queen ter ere van die 80ste verjaardag van Freddie Mercury. Morgen had het groot feest moeten zijn voor hem.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je mij niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Willy. Music Matters.

0: Cure en New Order na elkaar. Het is precies Sinterklaas, dat stuurt Karen in de Willy App. Ja, we doen ons best, toch?
1: Artiest van de week.
0: Freddie Mercury van Queen, die had morgen 80 moeten worden. Helaas stierf hij al op zijn 45ste aan AIDS. Maar de wereld is hem niet vergeten. Morgen wordt in Wembley Park, vlakbij het Wembley Stadium, daar waar Queen ook een paar legendarische shows heeft gespeeld, onder andere voor Live Aid, wel, daar wordt een gigantische muurschildering onthuld van Freddie Mercury. Dus als je binnenkort nog eens in de buurt bent, naar Wembley Stadium gaat, misschien volgend jaar als je naar Oasis gaat kijken, als ze daar spelen, gaan dan eens dag zeggen. Ik vond het een eer om in zijn leven en zijn oeuvre te duiken. Vandaag heb ik wel gekozen voor een nummer dat niet door Freddie zelf geschreven is, maar door Roger Taylor, de drummer van Queen. En wat er heel grappig aan is, eigenlijk komt de titel een beetje van zijn zoontje. Die hoorde een nummer op de radio en die zei, ik vind eigenlijk echt niet goed, die zei Radio Kaka. Want het zoontje is half Frans opgevoed. En Radio Kaka, dat werd uiteindelijk, je raadt het al, Radio Gaga.
1: Classics, Annelies Orie.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Mannekes,
2: Mompie.
1: Die september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja?
4: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
3: Oh. Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
0: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes, wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
11: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
11: Amai.
13: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Willy. Music Matters.

0: Bijvoorbeeld met Spaceman van The Killers. Bijna 11:45. Bijna tijd voor je boterhammen. Maar ook voor dit.
1: De Kettingrocker.
0: Bij Roos tussen 1 en 4 en bij mij tussen 10 en 1 mag jij elke dag een nummer kiezen op voorwaarde dat die nummers gelinkt zijn aan elkaar. Gisteren ging Davy bij mij voor Fleetwood Mac en Dreams en van daaruit ging het naar dit.

Dream It's Over van Crowded House. Goeie kettingroker, maar de vraag is nu, wat zet jij naar Crowded House en Don't Dream It's Over? Er zijn weer veel woorden, dus je kunt weer veel kanten uit. Stuur jouw suggestie door in de Willy app. En nu... even meebrullen met Hugo Matthijssen. Die neemt je mee op vakantie.

En op de tonen van de Smits en Stop Me If You Think You've Heard This One Before loopt ook Iwijn Segers voorbij de studio. Die is zondag terug op de radio van 10 tot 12 met Slacker Station. Als je dat nog nooit gehoord hebt, vooral luisteren. Dat is de perfecte soundtrack bij je zondagse brunch. Er zijn ondertussen veel Wheelies die weten dat die van Crowded House uit Australië en Nieuw-Zeeland komen en die het voor de volgende schakel van de kettingrocker dus ook in die contraille gaan zoeken. Dat kan nog interessant worden straks.

0: Ze brachten onlangs hun 25ste plaat uit, de Rolling Stones. You are the fool to cry. Nummer uit 1976. Ja, die mannen die blijven gewoon gaan. Zometeen krijg je iets stevigs van Blondie.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een 50-tal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
12: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. 2 groepen van toch plusminus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, enfin, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook insteekwonden.
11: Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. 3/4 van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest. Terwijl dat tegen eind dit jaar wel verplicht is voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart brengen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze net doen.
13: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
11: AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info. Vaak zijn dat telefoonnummers of mailadressen. Influencer Average Rob wil een 500.000 euro ophalen om zijn frituurketen La Patat uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Je kan hem dan geld lenen in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje, maar experts waarschuwen ook voor de risico's. Want als het bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld zo goed als zeker kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Everdrop kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal 500 euro. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Antidopingagentschap. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
8: Music matters.
9: Classics. Annelies Orie.

Ik word er blij van. Maar ja, dit nummer heet dan ook Carnival. En het is van de Cardigans. Zometeen een van de beste dance classics aller tijden. Die vrijdag die wordt hier nu al duchtig gevierd na David Bowie.

0: binnenkort is het alweer 4 jaar geleden dat Maxi Jazz overleed. Wat een stem, wat een frontman. Zometeen kies jij hier weer een classic in de kettingrocker. We gaan door op Crowded House en Don't Dream It's Over. Blijven we in Australië of niet? Dat hoor je over 10 minuten.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
11: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
10: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
11: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
10: Aha, oké.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Knaldi!
15: Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
19: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
18: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
19: Humo!
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
21: Classics. Annelies Orrie.

0: voor Kings of Leon en Huge Somebody.
1: De Kettingrocker.
0: We gaan door op Don't Dream It's Over van Crowded House. En vooral dat house, dat gaf veel inspiratie. Philippe die dacht bijvoorbeeld aan dit.

House van Madness. Dat is al een beetje meer op tempo, maar het is vrijdagmiddag. Het is 12:30. Die vrijdagavond, die staat al een klein beetje te lonken. En daar paste de suggestie van Tommy naar mijn gevoel het best bij. Geeft mij trouwens ook nog eens de gelegenheid om keihard na te genieten van David Byrne op Rock Werchter. Dat heeft hij daar ook gespeeld. Dit is een live versie van Talking Heads. En Burning Down the House.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten erop.
4: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
10: VTM.
11: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Hier ze. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content.
12: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad.

0: app, Nieuwsblad. Begin bij ons.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Kruid wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
5: Kruid wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: Sleeper in Metropolis. Roos, heb je nog oren? Is alles oké nog?
1: Jazeker. Waarom?
0: Ja, ja, jij zette daarnet je koptelefoon op. En het was nogal luid, blijkbaar.
1: Ja. Het volume stond bijna op maximum. Mijn oren zijn
0: volgens
1: een beetje
0: mij is Marcel
1: ontploft.
0: Van Tilt ergens gepasseerd. Ja. Zeg, over Marcel gesproken, ben jij klaar voor zondag?
1: Ah ja, nee, ik moet nog even door mijn nummertjes gaan. We gaan optreden met de Willy on Tour Band. Op Koekelaren Leeft, samen met Flip Kaulier, die komt ook langs. En Disco Bar Galaxy komt ook langs.
0: Oh, leuk.
1: Wij starten de avond op rond 8 uur, dacht ik.
0: Okay.
1: En Sien komt mee, we gaan samen rijden naar daar.
0: En die heeft daar maandagochtendspit te presenteren.
1: Ja, ja. Maar ik ga... proberen niet te blijven plakken en gewoon netjes met Sien terug meteen naar huis te rijden. Zodat dus ze op tijd in haar bedje zit. Ja, maar jij hebt ook nog iets vanavond.
0: Ja. Vanavond is er de exclusieve All Gold Party van Cornet in Steenuffel, in hun brouwerij. Amin Dar komt er spelen, Sans komt er spelen en Emiel, onze collega en ik, we gaan nog plaatjes draaien.
1: Ah, maar goed.
0: Het is een speciale avond. Wim heeft gisteren nog tickets weggegeven.
1: Ja.
0: Ik heb al van verschillende Willys een bericht gekregen. Ah, we zien elkaar dan. Dus ja, veel zin in. Het is wel echt een Willy weekend.
1: Het wordt een
0: toch? Een wild Willy weekend. Voilà. En zo meteen nog een wilde show met Roos van Akker van Etels.
1: Ja hoor.
0: Toch?
1: Tuurlijk.
0: Wow, ik zie al Beastie Boys. Komt in orde, toch?
2: Is

0: Black Hole Sun van Soundgarden. Zeg Roos, Koekelaren leeft. Iemand vraagt, is dat gratis?
1: Die helemaal gratis. Je hoeft dus heel niks te betalen. En het begint zelfs vanavond al. 4 dagen aan een stuk. Okay. En wij zijn er zondag.
0: Ja, ja, ik heb wel gezien, zondag is zowat de meest Willy dag.
1: Eh? Ah ja, hè.
0: Maar leuk. Ah ja. Wat ga jij eigenlijk zingen met de Willy on Tour band daar?
1: Lieve kleine Pirana van Gorky. En een liedje van Eden ook nog.
0: Wow, zo tof.
1: Ja. Ja. En Sien gaat Wet Like doen.
0: Dat is wel heel
1: en Marcel cool, de Ramones, dacht ik.
0: Ah, oké.
1: Ja,
0: het wordt Koekelaren, hoe ver zou dat zijn van Leuven? Oeh. Dat is een stukje, hè.
1: 1,5 uur.
0: Oké. Ik denk er nog eens voor aan. Maar dus de Willy on Tour band nu zondag in Koekelaren.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Het parquet is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parquet vraagt om zijn aanhouding. Maar meer willen ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
7: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plus minus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken. Met een houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook een steekwonde.
6: Het was het derde incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar. Dus iedereen, met goede maar ook slechte bedoelingen, zag honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties van mensen die hun profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. Er zouden geen wachtwoorden zijn gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan in het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. En een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen. Dat is 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt. Maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droog. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
0: Vivi.
1: Music matters.
0: Roos van Akker. Vrijdag is bekentenisdag. Luister maar naar

Kiss Joyce en I Smoke A Lot. Het is vrijdag, hopelijk ook je laatste werkdag van de week. Block Party houdt je het komende uur gezelschap en die Depeche Mode ook. En voor nu nemen we je mee naar een hoger niveau. Nee, willen of niet, we doen dat. Higher Ground van de Red Hot Chili Peppers. Welkom bij Willy.

Light Design van Turnstile. Je krijgt zo de nieuwe single te horen van een band die zaterdag op Krammerock speelt. En net vandaag een nieuwste album heeft uitgebracht. Dus exact vandaag uitgekomen. Vers van de pers. En je krijgt het straks te horen.

0: Geweldig, die nieuwe van Fontaine's DC, Marianne. Een blockparty komt eraan met de helikopter na dit.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf 15.290 euro. Overnamebonus van 1.250 euro inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

Princey Boy en When Doves Cry. Over naar die nieuwe single die je mag beoordelen. Want die nieuwe single vandaag is van Kasabian. Ze stonden deze zomer nog op Rockwerchter. En sinds vandaag hebben ze dus hun nieuwe album op je afgevuurd. The Great Pretender kende je daar al uit. En nu is er ook Nothing Better Than This. Het is een song geworden die er live voor zorgt dat de boel kan ontploffen. Maar is er volgens jou iets beters? Hè? Zoals de titel, hè? Laat het me weten in de app. Wat vind jij van deze Nothing Better Than This van Kasabian?

Wat vind je van Cassadian en Nothing Better Than This? Jawel, er zijn betere dingen. Dat schrijft Bram. Hebzin in Krammerhoek, want daar spelen ze dit weekend. Komt van Sylvie. Blockparty heeft ernaast gelegen. Dat stuurt Kurt dan weer. Kan inderdaad live wel iets teweeg brengen. Dat komt van Jan. Tom vindt het machtig. Pieter Jan die stuurt iets te veel water bij de wijn in dit nummer. Mag wat sterker van smaak. Carina vindt dat het zo uit de jaren 80 kon geplukt zijn. Chris die schrijft morgen op Krammerhoek trouwens. Ja, inderdaad. En Benjamin die vindt het slecht. Klinkt als de kutmuziek op Tomorrowland. Dankjewel voor je mening. Het album waar deze Nothing Better Than This op staat is vanaf vandaag te beluisteren, te downloaden, uiteraard ook te koop. Act 3 heet het van Cassadian en ze spelen dus zaterdag op

0: blakke baarden boven met Supergrass en All Right.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja?
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma!
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung.

0: Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
0: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
0: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
0: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes?
10: Wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
11: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.

0: De zweper op met Depeche Mode, Master and Servant. September is van start gegaan. Dat wil zeggen dat we ook weer een nieuwe belofte hebben. Onze belofte komt uit Brussel en heet Karel Piot. Maar hij noemt zichzelf Pio met een Y. Hij maakt stevige, eigenzinnige muziek. En eind september zal hij ook optreden in de Charlatan in Gent. Als je graag wil kijken, je hoeft er helemaal niks voor te betalen. Dit is Pio en Bathroom Door.
1: Dit is de belofte van Willy.

America van Razorlight. Volgens George Clooney hebben ze daar tegenwoordig een kakistocratie. Wim heeft het je gisteren al verteld, hè, als je geluisterd hebt. We nemen de uitrit of afrit Duits nu voor 4 minuten. Met Du hast. En dat kan je hebt me of je haat me betekenen in het Nederlands. Je mag zelf kiezen wat Till Lindemann hiermee wil bedoelen bij Rammstein. Du hast dus...

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
3: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
6: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
5: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
6: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
5: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 2 uur.
15: Een goedemiddag. Het parquet is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol met kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parquet vraagt om zijn aanhouding. Meer willen ze niet zeggen en daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen en dat is al 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49, ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. En sport in het vrouwenvoetbal kent Oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Keulen uit Denemarken. En Oud-Heverlee Leuven speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match staat gepland op 22 of 23 september. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
16: Music matters.

Ze komen met Tarmac, een eerste nieuwe album in 9 jaar. 18 september, dan is het zover. Triggerfinger en Is It. Ik weet wat het is. Het is vrijdag en Admiral Phoebe passeert nog. Queens of the Stone Age, die komen ook nog langs. En Robert Palmer doet nu al zijn ding met Johnny and Mary. Dries stuurt ook net in de app dat hij een berichtje gekregen heeft van zijn kameraad David. Waarin staat dat hij naar Willy aan het luisteren is in de plaats van te werken. Schandalig, vindt Dries het. Wacht, ik zal David aansporen op kuifjes wijzen. Werken, David! Luilak! Maar ook blijf luisteren naar Willy, hè, liefst.

Die baslijn van de nieuwe van Eels. Deze dus doet luisteraar Steve altijd denken aan Summer Nights uit Greece. Er zit wat in, inderdaad. Je hoorde I'm on standby. Soms moet dat alles, hè. Zal op zijn nieuwe album Cookie Happen staan. Zeg, ik vier straks samen met jou de 25e verjaardag van een iconische plaat. Je hoort zo meteen welke plaat dat

0: Homewrecker van Somber. Welk album wordt vandaag een kwart eeuw? Je komt het zo te weten.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
6: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
7: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
6: En heb je de stekker ingestoken?
7: Nu werkt het. Merci.
6: Graag gedaan.
5: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Nog voor je kan denken...
19: Pas op voor die borduur!
18: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
20: Nee, schat, het is meun.
18: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
21: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
18: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
22: En mijn broer zijn scheve tanden.
18: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
23: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van
21: ja maar ja naar ja.
5: Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Annie Lennox heeft gelijk. Here comes the rain again van Eurythmics. Dus, er wordt een album 25 jaar. En wel vandaag. Want op 4 september 2001 kwam Toxicity van System of a Down uit. Niet hun debuutplaat, maar wel hun tweede album. Toxicity van System of a Down ging meteen naar de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten. In de week van 11 september, met 9/11 natuurlijk. Hè. De politieke en chaotische lading van het album sloot toen eigenlijk onbedoeld perfect aan bij de sfeer en de spanning in de wereld op dat moment. Rick Rubin zat achter de knoppen. Hij was de producer samen met bandleden Darren Malakian en Serge Tankian. En Toxicity bracht ons toch echt wel een unieke mix van woede, melodie en chaos. Het album bevat wereldhits zoals het titelnummer Toxicity, Aerials, ook heel bekend. En natuurlijk ook deze Chop Suey, hun bekendste hit met die snelle tempowisselingen en de beroemde regel Self-Righteous Suicide.

0: Onze chef muziek Kevin heeft in de ochtend bij Thomas en Sien nu de rubriek Duet op donderdag. En dit zal er ook wel eens tussen zitten. Nick Cave samen met Kylie Minogue en Where the Wild Roses Grow. Kylie heeft ook onlangs een duet opgenomen met Snow Patrol en ook zelfs met Madonna.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting.

0: Maak kans op een limited edition CW reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben wij mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
4: VTM, Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel, leef beter.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Roos van Akker.

Oh, daar heb ik ook zin in. I sat by the ocean. Voeten lekker in het water. The Queens of the Stone Age. Ja zeg, we hebben nog een laatste schakel nodig deze week. Een laatste schakel van deze week voor onze kettingrocker. Een paar uur geleden was het bij Annelies nog Burning Down the House van Talking Heads. Wat vind jij goed? Wat vind jij een goede plaat om daaraan te linken aan de Talking Heads met Burning Down the House? Stuur het nou maar in de app tijdens deze van Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

De nieuwe van Phoebe Bridgers uit haar album dat ook net uit is. Je hoorde Lost Boys van die plaat. Als je haar graag live aan het werk wil zien, zaterdag 5 december, dan staat ze in Vorst Nationaal. Phoebe Bridgers.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Really? Music
1: matters. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Een goedemiddag. Er zijn al zeker 3 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer in Limburg, dat schrijft VRT Nieuws. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht, toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig open. Het contract van 2 personen die mogelijk betrokken zijn, is afgelopen. Bij verschillende huiszoekingen in Merksem en Temse zijn 260.000 lege capsules voor valse medicijnen en duizenden verpakkingen gevonden, dat meldt de politie. In Temse vond de politie onder meer 11 kilo wit poeder terug. In Merksem vonden ze dan weer duizenden verpakkingen en lege capsules. 3 verdachten werden opgepakt. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat wellicht om geweld tussen drugsbendes. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus blijft stijgen. 12 mensen zijn intussen overleden, 16 anderen zijn nog vermist, dat melden de lokale autoriteiten. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maximaal rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden. Music matters.
0: Roos van Akker. We zorgen voor de slagroom op je vrijdagse taart.

Yes, Cream met White Room. Het is nog maar net 3 uur geweest, maar ik spoel al even door naar straks. Want vanaf 4 uur is Erwin terug met Dekkers Draait Door op je radio van 4 tot 6. En daarna wordt het een mix om je weekend heel goed mee in te zetten van DJ Emiel de Meij. Voor nu zit Roxy Music nog in de playlist vandaag. Hooverphonic ook. En dit hier is de nieuwste van Isaac Rue. Good Times. Jazeker, het is hier dat je daarvoor moet zijn.

0: De Kettingrocker.
1: Wat stel jij allemaal voor om aan Talking Heads met Burning Down the House te hangen? Dankjewel trouwens voor al die vele voorstellen en die suggesties. Het waren er ontzettend veel. Ik heb er een paar uitgehaald. Kan ze natuurlijk niet allemaal aan je voorlezen. Koen, die bouwt graag verder van talk naar sing. Een andere manier om je stem te gebruiken natuurlijk. Met Bathroom Singer van Arno. Een vrolijk nummer richting weekend. Zelfs een dubbele link, hè. Een van de kamers in een huis is natuurlijk de badkamer. Ha. Live in Color and Love Rears Up, It's Ugly Head. Zag ik hier ook passeren. Tineke dacht aan Superfire van Girls Against Boys, Bart en Benjamin. Die denken aan Fire, Water, Burn van de Bloodhound Gang. En ze zijn niet alleen. Zo'n 20 à 30 andere luisteraars moesten daar ook aan denken. Joren wil graag naar Firestarter van de Prodigy. Saskia wil van Talking Heads naar The Bed met Don't Talk to the Liar. Gwidi stuurt genoeg madness op deze wereld, maar nooit genoeg op de radio. Dus Our House graag. Nee, het was Guido. Sorry, Gwidi van Akker. Goed, Benny stelt The Crazy World of Arthur Brown's Fire voor. Gewoon al omdat die groep een schitterende naam heeft, dat is waar. Jonathan denkt aan Pyro van Kings of Leon. Wietse wil dan weer naar Peter Fox met House on Zee. Katrien dacht aan Burning Love van Elvis. Bjorn gaat van Burning Down the House. Ah nee, na Burning Down the House hou je as over. Dus Ashes to Ashes van Faith No More. Of van David Bowie, hè, zoals Jessica voorstelt. Maar de allerlaatste schakel van deze week is een voorstel van Bart. Hij bouwt verder op Head met Back in Your Head van Tegan en Sarah.
0: De Kettingrocker.

0: was van Belletje Trek samen met de White Stripes en My Doorbell.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaan ze op het werk niet zien zitten.
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
3: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
7: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
17: Pearl.
16: Voorwaarden op pearl.be.
18: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
19: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
20: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
22: Zottekes, wakko.
21: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. We'll be right back.

onze reis met de Willys. De Willy Escape komt dichterbij. Er zijn nog een paar plaatsen als je interesse zou hebben. 5 dagen lang gaan we de Italiaanse Dolomieten op stelten zetten. Met heel wat fijne artiesten die meegaan. Zoals Portland, Dressed Like Boys, Sans, ook Daan, Isolde Lazoen. En onder andere ook deze klasse dame, Emmy Dark. Die vanavond zelfs ook optreedt in de brouwerij van Cornet in Steenhuffel. Met What's on Your Mind.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
3: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Roos van Akker.

0: Goed, volk in de studio. Je kunt hem op dit moment niet zien. Net zoals je mij niet kunt zien. Want de webcam werkt natuurlijk niet in onze reservestudio. Maar straks vanaf 4 uur komt dat weer helemaal in orde. Dag Erwin.
1: Daar gaan ze niet blij mee zijn, hè. Dus dat ik dan wel weer in beeld kom.
0: Maar jawel. Tuurlijk wel.
1: Dat is echt mijn ding.
0: Zeg maar, zo werken zonder webcam.
1: Ah,
0: dat heeft, ja, dat heeft zijn voordelen. Je kunt alles in je neus peuteren. Ik heb net aan mijn kont zitten krabben.
1: Fantastisch.
0: Voilà. Ja?
1: Nee, maar je weet, ik ben een paar maanden geleden op jullie terug begonnen met radio maken. Het was 18 jaar geleden. Ik ben gestopt op het moment dat de camera's de studio binnenkwamen. Dus ik heb nooit radio gemaakt met camera's op mijn neus. Het was zalig.
0: Ja.
1: Zalig.
0: Dan begrijp ik je nu. Dat is een serieuze verandering en aanpassing.
1: Je vergeet het wel heel snel, moet ik zeggen. Dus,
0: ook waar.
1: Ik heb ook geen last van. Maar
0: dan wijzen de luisteraars je er wel op als je het vergeten bent. Hè?
1: Ik vind voor luisteraars niet echt aangenaam dat ze mij in beeld zien. Er zijn ook al klachten gekomen binnengekomen bij Amnesty International. Dat het niet menswaardig is dat ik in beeld kom.
0: Maar Erwin, als je... Ja, hey. Het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben.
1: Ja, dat is waar. In de zomer was er geen dekkersdraad hoor.
0: Nee. Heb je een leuke vakantie gehad?
1: Het was een super drukke, super leuke, super intense, pittige, alles bij elkaar.
0: Veel gewerkt?
1: Nee, het was gewoon veel gedaan. Veel gedaan. Het was geen, wij liggen op ons kont in het zand vakantie. Het was gewoon heel veel gedaan. Als we dan eens een trip geboekt hadden, dan was het... Ik zeg maar wat, Londen.
0: Ja,
1: in Londen gebeurt zoveel tegelijk op één dag dat je van het een naar het andere holt. Dat is fantastisch natuurlijk. En dus als we trips deden, was het altijd zoiets.
0: Ja.
1: Maar dat, ik kan het alleen maar aanraden, maar je komt niet fysiek uitgerust terug. Dat nu ook weer niet.
0: Nee, snap ik. Nou. En hoe zit het nu met jou? Heb je zin om er weer aan te beginnen?
1: Ah ja, natuurlijk. Het is ik weet niet hoe lang geleden.
0: Heb je de schaal van Bon Jovi meegebracht?
1: Nee, die is weg.
0: Oeh, die is weg.
1: Ja, nee.
0: Is het een andere schaal geworden?
1: Nee, het is ook geen andere schaal geworden. Ik heb die maar zachtjes laten verdwijnen.
0: Oké.
1: Okay. De John zelf was er ook niet blij mee. Is de stem weer kwijtgeraakt. Ah, het is een triestig verhaal geworden.
0: Toch veel succes en veel plezier straks.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je terug

goed plan van Al Green. Let's stay together. Want van 4 tot 7, tot 6 liever, is het Dekkers Draai Door. En daarna van 6 tot 8, de Willy Weekend Mix. Een fijn weekend voor

0: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: Humo!
3: Humo!
4: Humo!
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
4: Humo!
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Le Terme-bon in 2011 deden beter. Die leverden 22 en 6 miljard euro op. En bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbare Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat waarschijnlijk om geweld tussen drugsbendes. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoot Tim Merlier, die gisteren won. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het ook droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag dan veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
14: Voilà, de eerste week na de schoolvakantie zit erop. En ik mag jullie 2 uur lang meenemen op een trip richting een zonnig weekend. Goedemiddag allemaal.

taxichauffeurs, maar het is vooral een persoonlijk Lenny-verhaal over racisme dat eindigt in een vechtpartij. Bovenop een taxi naar het schijnt. Allee, van horen zeggen is dat, hè.

zie hier net Ruben van Gucht voorbij de studio wandelen. Dat is toch even schrikken. Oké. Nova Star, Today Yesterday, nieuwe single van Joost. Ik zag hem het nummer deze week spelen bij een Nederlandse radiovriend, namelijk Ruud de Wild. Die doet in de zomer iets leuks. Ruud du Soleil. Waarbij hij in een camper radio maakt en naar het zuiden van Frankrijk rijdt. En dan onderweg halt houdt op campings met veel Nederlanders. En dan komt er allerlei volk langs, waaronder dus ook Joost. En dat is dus eigenlijk een beetje hetzelfde als Willy in de zomer in Leuven, maar dan in een camper doorheen Frankrijk. Eigenlijk wel een goed idee, moet ik zeggen. Misschien iets voor volgend jaar. Alleen die campings met veel Nederlanders, dat zou

0: dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Hockey is een nummer dat ooit gebruikt werd om een doelpunt te vieren bij het ijshockey door een ploeg in Buffalo, New York. Ja, ik snap het wel. Wij gebruiken het ook om het weekend te vieren, dus... Maar ja, waarom ook geen doelpunten? Zeg, en wat voor een weekend ook. 25 graden zondag. Bij mij staat de barbecue klaar. De karmeliet staat koud. Ergens een Everzwijn vinden om te grillen. En het weekend kan niet meer stuk.

0: 1 over half 5 geworden. Met the one and only Melissa Etheridge. I like the way I do. Zeg, ik moet hier heel even iets checken. Want ik heb... ik zal het gewoon vragen. Dag Taya.
1: Hey, dag Erwin.
0: Zeg, jij stuurt proficiat, maar waarom?
1: Ja, ik had met een half oor zitten luisteren. Ik had begrepen dat jij verjaard waart en morgen een verjaardagsfeestje gaf. Dus ik dacht, ik wens je even proficiat met uw feestje. Maar mogelijk heb ik dat verkeerd begrepen.
0: Je bedoelt van de barbecue.
1: Ja, met Carmeliet en Everzijn, dat bedoel ik.
0: Ah, Carmeliet en Everzijn. Nee, ik heb niks van een verjaardag gezegd. Nee. Wij doen wekelijks...
1: Ik zat waarschijnlijk met mijn eigen verjaardag in mijn kop.
0: Wij doen wekelijks Carmeliet en Everzijn. Daar hebben we geen verjaardag voor nodig. Zeg, hoe eigen verjaardag? Ben jij jarig dit weekend?
1: Ik ben afgelopen week verjaard. Dinsdag en morgen een feestje.
0: Ah ja, dus proficiat voor jou eigenlijk.
1: Dank je.
0: Ja. En het wordt een barbecue.
1: Het wordt een vuurkorf met hapjes en drankjesavond. Ik vroeg mij af wat en je hebt mij juist wel geïnspireerd. Voilà.
0: Meen je het? Maar nee, maar echt,
1: ja.
0: Maar echt serieus.
1: Ik ga sowieso karmeliet halen nu en een evenzijn zoeken.
0: Maar echt? Hoe maak je dat, maak je dat klaar, Everzwijn? Want het was natuurlijk voor de lol dat ik dat vertel.
1: Ik denk Asterix en Obelix, denk ik.
0: Je spiest het gewoon op een stok en je gaat ermee draaien boven een vuur. Dat is het.
1: Ja, dat is toch een overpopulatie in de Limburgse bossen, denk ik. Dus
0: dat is waar.
1: Nee, goed, dat heb ik niet hardop gezegd.
0: Ah, nee, dat heb ik niet gehoord. Nee. Zei je iets? Ik heb niks gehoord.
1: Ik ook niet. Ik ben een grote dierenvriend.
0: Ik wens jou een zeer fijne verjaardag dit weekend. Als ik de vuurkorf en de hapjes en Everzwijn en Carmeliet hoor, het kan niet stuk gaan, denk ik dan.
1: Altijd welkom.
0: Tanja, geniet ervan.
1: Merci.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
1: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
0: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
1: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
0: Oh, maar kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdekken bij een

0: Ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Stronger van The Black Box Revelations. Ze staan vanavond op Krammerok in Stekenen. Het is wel ram uitverkocht, dus doe geen moeite. Je kan er niet meer binnen. Maar ze kan je eventueel wel vanavond naar de film. En ik heb daar een tip voor. The Odyssey. Ik heb hem vorige week gezien. Wat was dat zeg? Echt niet normaal. Lang geleden dat ik nog zo'n goede film gezien heb. Ik merkte gisteren dat er heel wat collega's zijn die hem nog niet gezien hebben, omdat ze graag de IMAX-versie in Brussel willen zien. En ja, dat is daar blijkbaar ook stevig uitverkocht. Wel, ik zou zeggen, niet op wachten. Gewoon alles gaan kijken in een gewone bioscoop. En daarna nog eens in IMAX. Je gaat hem sowieso twee keer willen zien. Kijk, het is maar een tip van Nonkel Erwin. Hè. You need

0: Perfect vrijdagavond plaatje, Mr. Jones van de Counting Crows. Ik heb hier met een half oog de Vuelta in de gaten. En ah, het is wel spannend om 15 kilometer te gaan. En Wout van Aert zit in de kopgroep. En die wil wel winnen vandaag. Het is trouwens heftig weekend als je van sport houdt. Belgian Cats beginnen er ook aan binnen een half uur aan hun WK. Zondag spelen ze opnieuw, maandag nog eens. Die willen voor hun allereerste WK beker gaan. Spannend wel. Memorial van Damme is dit weekend. Formule 1, grote prijs van Italië. Dan nog niet eens over het voetbal gehad. Anderlecht Genk, tot daar Antwerp. Als je van sport houdt, wordt het moeilijk kiezen dit weekend.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Er lijkt plots weer wat hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te gaan praten over het einde van de oorlog. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dat vooral uit eigen belang.
5: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
4: De Russische president Poetin liet gisteren al uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne niet onmogelijk is. Op het terrein is er weinig van die mogelijke vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna €1,3 miljard opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan €1,1 miljard op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Letermebon in 2011 deden beter. Die leverden respectievelijk 22 en 6 miljard euro op. Over een half uur beginnen onze basketvrouwen aan hun WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het dan op tegen Turkije. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
6: Evident is Turkije zeker niet. Het is een competitie die heel hoog aangeschreven is. Heel veel van onze speelsters, onder meer Julie van Loo, onder meer Emma Meesterman, hebben ervaring ook in die Turkse competitie. Kennen die speelsters ook goed. Op papier denk ik dat wij echt wel beter zijn. We staan ook een stuk hoger op de wereldranglijst. 5e staan wij. Turkije staat pas 16e.
4: Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder vandaag dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig, maxima tot 27 graden.
2: Music matters.

is één instrument wat dit nummer van Editors helemaal afmaakt. En het is godverdikke een mandolin die subtiel en tegelijk toch heel aanwezig doorheen dit nummer raast. The Rush. En zo werd het 5:10. Hier is Alanis en Hand in

0: Voor de wielerliefhebbers, het is gebeurd. Wout van Aert schiet voor de eerste keer raak in de Vuelta deze keer. 13e rit in de Ronde van Spanje heeft hij gewonnen. Ja, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Hé? Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten, Rob.
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
0: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
6: VTM.

80. Prince en Sheena Easton Sack. We hebben elkaar niet meer gehoord van voor de zomers. Lang geleden. Hopelijk heb je een fijne vakantie gehad. Ik alvast wel. Was heel druk. Maar echt wel heel druk. Misschien niet abnormaal met twee tienerdochters, maar daardoor ook wel weer prachtige dingen zien. Echt zeer mooie dingen. Om maar één voorbeeld te geven, ik kan niet te veel uitweiden over mijn privéleven, maar The Kiss and Ride van Pukkelpop bijvoorbeeld. Echt indrukwekkend. Ongeziene ervaring. Maar oké, genoeg spannende dingen verteld. Straks bel ik met Willy-producer Emiel. Die gaat jullie vertellen dat er vandaag om 6 uur een nieuw programma begint op Willy. En hij heeft iets te maken met

0: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music?
1: It matters.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
4: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
3: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
4: Humo! Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op zalmfilet,
4: amai,
6: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans.
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
16: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Krevel.
19: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
18: Krevel, leef beter.
20: Nee.

0: 11 over half 6 geworden met The Scene. En samen vandaag begint er een nieuw programma op Widi. En dat heet de Widi Weekend Mix. Dag Emiel.
1: Dag Erwin.
0: Hey, Emiel is de producer bij Widi. Jullie zullen ongetwijfeld al een paar keer gehoord hebben. Vertel eens Emiel, wat gaan we te horen krijgen straks vanaf 6 uur?
1: Ik ga deze week specifiek doen op de afgelopen festivalzomer. Dus ik neem nog eens de luisteraars mee in een 2 uur durende DJ-set over alle Vlaamse podia heen. Maar het wordt dus elke week 2 uur een mix door de leukste DJ's van ons land die het weekend inknallen.
0: Maar met Willy-muziek dan?
1: Met Willy-muziek natuurlijk.
0: Ik ben zo geen DJ op feestjes en dat soort dingen, hè, Emiel. Dus ik ken er niet zoveel van. Maar mij lijkt het in principe veel makkelijker om techno-muziek in elkaar te mixen dan alternatieve muziek. En al zeker rockbands in elkaar te mixen. Of heb ik het mis?
1: Maar ik denk dat dat een constante is, ook in het maakproces. Dat, en nu ga ik iedereen die van techno houdt schofferen. Ik denk dat het veel gemakkelijker is om techno te maken dan de goede muziek die wij zo appreciëren.
0: Ja, maar het is niet erg dat jij mensen schoffeert, dan heb ik er geen last van. Zeg, wat voor soort platen zitten erin vanavond? Geef eens een greep.
1: Ik begin met de artiest die misschien wel het concert van de zomer gespeeld heeft. Op Live is Live. Het is altijd een soort hoogmis van de muziek als hij in ons land is. Nick Cave. Dus hij mag het startschot geven van de Willy Weekend Mix vandaag. En dan pak ik de grootste bands uit die dat festivalpodia gestaan hebben, maar ook persoonlijke favorieten, zoals het laatste optreden op Pukkelpop, dat ik zelf gezien heb. Get Down Services, wat een van de leukste feestjes was, maar ook Gorillaz passeren, The Cure passeren. Het is een best-of van heel de festivals.

0: nummer.
1: Ja, hoeveel festivals heb je zelf gedaan?
0: Ik ben half juli de taal kwijtgeraakt.
1: Ja, en dan nog eens al die optredens in Leuven, waar je ook iedere keer van de partij was.
0: Ja. Ja.
1: Zij, en vanavond ook draaien, heb ik begrepen. Want ik zag Annelies ja. vertrekken dat jullie samen ergens gaan draaien.
0: Ja, vanavond gaan Annelies en ik zakken wij af naar Steenuffel. Ik moet zelf nog wel even opzoeken waar dat precies ligt. Maar we gaan daar de afterparty draaien na concerten van Emmy Dark en Sons.
1: Heb je eigenlijk al vakantie gehad?
0: Ik denk dat het 2 weken of zo.
1: Ah, oké. Okay. Goed. Iets om naar uit te kijken.
0: Ja, mooi. Ja, vanavond ook, hè.
1: Oké. Okay. Hey, vanavond de Willy Weekendmix voor de allereerste keer vanaf 6 uur. En deze keer wordt de mix in elkaar gedraaid. Dus door Emiel. Hey, veel plezier vanavond ook, hè, met Annelies.
0: Komt helemaal goed.
1: Oké, okay, bye-bye.

interessant. Do my thing. Ik vind het altijd leuk om jullie nog iets mee te geven naar het weekend. Op de een of andere manier een goede tip. Maar eerste weekend van september zit echt boordevol. Er is gigantisch veel te beleven. Ik heb een hele lijst van dingen. En dat kan ik jullie niet aandoen van dat allemaal mee te geven. Dus ik laat even mijn persoonlijke smaak meespelen. Ik kies er één ding uit waarvan ik denk, dit moet je misschien doen. En wat zie ik hier staan? Ik wist het zelfs helemaal niet. Het is dit weekend en het begint vandaag al, het begint vanavond al, het Belgian Beer Weekend. En dat is, dat is in hartje Brussel. Het is gewoon op de grote markt van Brussel. En dat ziet er fantastisch uit. 50 brouwerijen, 500 Belgische bieren en dat op de markt in Brussel. En dat met 27 graden dit weekend. Ja, mannetjes, wat wil je?

0: echt wel bijna voor iedereen aan het beginnen is. Dus geniet ervan, geniet van het mooie weer, geniet van de vele dingen die er aan het gebeuren zijn. En zo meteen ook van Willy's Weekend Mix. Hier zijn nog de Keks met hart en ziel.
1: Het

0: Met Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de beste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan werd uiteindelijk derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in deze Ronde van Spanje. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen 2 onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische drone-aanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
3: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
4: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
3: Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tiene. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al 2 keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tiene reageert, Jonathan Holslag.
5: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat er ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
3: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. In Eerbeek, in de Nederlandse provincie Gelderland, is een jongen van 12 dood teruggevonden in zijn huis. Dat meldt de politie. Een verdachte is opgepakt. Volgens de regionale media gaat het om de moeder van het kind. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd daar. De politie gaat uit van een misdrijf. En voetbalclub Antwerp kan morgenavond niet rekenen op zijn supporters in de wedstrijd in en tegen Standard Luik. Volgens de burgemeester van Luik zijn er niet genoeg agenten om de veiligheid te garanderen. Antwerp reageert woedend. Zij noemen de beslissing totaal onrespectvol. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
1: Music matters. De Willy Weekend Mix met Emiel de Meij.
6: Proficiat, je hebt de eerste week van september overleefd. Tijd nu om alles los te laten. Onze huis-DJ Emiel de Meij heeft het beste van de festivalzomer van 2026 voor je samengevat in 2 uur weekendmix. Pakken we een aperitiefje en geniet.

There is water at the bottom of the ocean.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
2: Yellow! Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
9: Wienerberger.
10: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
11: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes? Wakko?
14: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
16: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
17: Wauw, ja!
18: Maar ja...
16: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
18: Ja!
19: Maar ja...
16: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
18: Ja! Maar ja...
16: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
20: De Willy Weekend Mix met Emiel de Meij.

0: Wat een feest met Kneecap. Als je nu al fan bent van onze Emile de Meij, op zijn Instagram-account kan je zien waar en wanneer hij nog gaat draaien. @EmileDM, daar vind je hem. En Emile, dat is gewoon met IE. Zometeen verder met het feest en alle herinneringen aan die heerlijke festivalzomer van 2026. Nu snel pipi doen en een drankje halen.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. De verdachte die gisteren in het station van Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. De VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tine. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al 2 keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist, omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom €4 miljoen als hij gedood wordt. De burgemeester van Tine reageert, Jonathan Holslag.
10: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat er ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
9: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen 2 onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
11: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
9: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. En Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de beste in de sprint tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Je hoort van Aert.
12: Mooie overwinning en een mooie vertrouwensboost voor wat moet komen. Het was zeker super warm vandaag. Het was een enorm zware dag daar vooraan in de vlucht. Door het slagomslinger te demareren. En op een gegeven moment kwam ik voorop met Paré-Peintre en heb ik kunnen afmaken. Dus ik ben wel heel trots op deze overwinning.
9: Van Aert verstevigt zo ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig, maxima tot 27 graden.
1: Music matters.
7: De Willy Weekend Mix met Emiel de Meij.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko.
6: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
10: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
14: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
13: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
15: Eurostar. Together we go further.
16: De Willy Weekend Mix. Met Emiel de Meij.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na.

0: voor een swingende start.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja?
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
9: De Willy Weekend Mix met Emiel de Meij.

0: Voilà, het weekend is goed begonnen met de Willy Weekend Mix. Merci Emile de Meij. Hem hoor je een van de komende weken zeker nog eens terug. Intussen tijd kun je hem altijd volgen op Instagram, @EmileDM. Een heel fijn weekend.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Op het WK basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten. Julie van Loo nam er 22 voor haar rekening. Zij reageerde achteraf dan ook tevreden.
5: Ik zelf wel een beetje laks. Een beetje te veel ruimte geven aan Turkije, zodat ze eigenlijk in de match kon blijven. Zodat zijn we veel agressiever in start. En dat heeft al echt het verschil gemaakt voor ons. En dan kunnen wij kerstbasketbal spelen. Dan krijgen wij veel meer vertrouwen, uiteraard.
4: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. De verdachte die gisteren in het station Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. En de VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wordt het wisselvallig, maxima tot 27 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
2: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou, zondag aan Kiev. In het Koning Boudewijn Stadion in Brussel is de 50e editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Paulien Koekuit liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 800ste beter dan haar vorige record. Koekuit werd daar derde in haar reeks. Een domper voor de atletiekfans ook, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen Mondo Duplantis moet geblesseerd afhaken voor de Memorial. En op het WK basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten.
4: Het was wel een match dat je ziet dat nog niet allemaal perfect is zoals we willen. Maar ik denk dat je zo'n momenten ook wel moet meemaken tijdens een toernooi om te weten van oké, hoe reageren we in moeilijke momenten. Maar dus in die zin ben ik wel echt trots op de ploeg.
2: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. In de stand staan de Cats samen met Australië ook aan de leiding. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden. Vivi.

Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïnse president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
2: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou. Zondag is Kiev aan de beurt. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. Er zijn de afgelopen maand in Vlaanderen ruim 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden vastgesteld. Die komen voor in de regio rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
4: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen Westnijlvirus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is, is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
2: Er zijn voorlopig nog geen besmettingen bij mens vastgesteld. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de 50ste editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Paulien Koekuit liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 800ste beter dan haar vorige record. Koekuit werd derde in haar reeks. En ook een domper voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo Duplantis, die moet geblesseerd afhaken voor vanavond. En een straffe prestatie van de Belgische modeontwerpster Julie Kegels. Ze heeft de LVMH-prijs gewonnen. Dat is een van de grootste prijzen in de modewereld. Daaronder vallen ook merken als Louis Vuitton, Dior en Sephora. Kegels kreeg een prijs van 400.000 euro en zal ook een jaar lang begeleid worden door het modebedrijf LVMH. Kegels is 27. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maximaal tot 27 graden.
1: Music matters.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters. Really?
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de Oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
4: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
3: En ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge voorlopig gedeeld leider nu, samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten. Lommel staat achtste met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maximaal tot 27 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de oosterweelwerken, dat meldt bouwheer Landis.
3: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
2: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro, maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maximaal tot 27 graden.
1: Music matters.